0: haar eigen opslag en bracht Sabalenka met agressieve returns voortdurend een tijdsnood. Een vroege break volstond voor 6-4 setwinst. Sabalenka won de US Open de voorbije 2 jaar en probeerde met meer variatie in haar spel het ritme van haar tegenstander te breken. Dat loonde, want set 2 ging met 7-5 naar de Wit-Russische. In een derde en beslissende set kon Sabalenka dat hoge niveau niet volhouden. Ze maakte opnieuw meer fouten en moest haar opslag 2 keer inleveren. Bij 5-2 en na bijna 2,5 uur spelen verzilverde Rybakina haar tweede wedstrijdpunt met een ace. Na Wimbledon in 2022 en de Australian Open eerder dit jaar ontbreekt enkel Roland Garros nog op haar erelijst. Maandag wordt ze ook de nieuwe nummer 1 van de wereld.
1: En in het voetbal heeft Union gisteravond in eigen huis met 5-0 gewonnen van promovendus Lommel. Trainer David Hubert van Union was, uiteraard zou ik bijna zeggen, bijzonder tevreden.
2: Ik denk vooral dat we heel goed starten. Op de manier dat we wilden starten, de eerste kwartier. Ze direct bij de keel grijpen, heel veel intensiteit brengen, druk naar voren. Ik denk dat we zelf de score iets dieper hadden kunnen of groter hadden kunnen maken. Maar overal het algemeen natuurlijk 5-0 thuis ben je tevreden, man.
1: Union springt zo voorlopig over A-Gent naar de leiding in het klassement. Gent moet op verplaatsing spelen straks tegen Genk. Oud-Heverlee Leuven en Cercle Brugge speelden gisteravond 1-1 gelijk. Het is bewolkt in het noorden, kans op regen en minimaal rond 18 graden. En overdag wordt het bewolkt met regen en ook fikse buien, mogelijk zelfs onweer ook, maximaal tot 21 graden. Ik wens je nog een fijne nacht en meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws. Radio 2. Je luistert naar Radio

0: Het is 3 uur, een heel goede nacht, VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. In het West-Vlaamse Oosterozebeek is gisteravond een zware brand uitgebroken in een loods van een voormalige meubelzaak. De brand werd rond 10 uur gisteravond opgemerkt. De loods werd nog gebruikt als opslagplaats voor hout en textiel, waardoor het vuur zich snel verspreidde. De brandweer heeft het gebouw gecontroleerd laten uitbranden en zal nog de hele nacht nablussen. 2 straten in de buurt zijn afgesloten voor het verkeer. Hoe de brand ontstaan is, is nog niet duidelijk. Er zijn op dit moment geen aanwijzingen dat de ontsporing van een trein in de buurt van de Noord-Franse stad Rouen vrijdagavond een aanslag was. Dat zegt het Franse parket. Dat ziet op dit moment geen elementen die erop wijzen dat het de bedoeling was om de trein bewust te laten ontsporen. Er zou een stuk van een ander spoor op de sporen gelegen hebben, maar hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk. Aan boord van de trein waren 186 mensen, 44 van hen raakten gewond. Een vrouw van 18 werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Elena Rybakina heeft de finale van de US Open bij de vrouwen gewonnen. De Kazachse versloeg het nummer 1 van de wereld, Arina Sabalenka, in 3 sets. Het is Rybakina's eerste eindzege op de US Open en vanaf maandag voert ze de ranking ook aan als nummer 1. Ik ben sprakeloos, het voelt onwerkelijk, zei ze na afloop.
1: It's an amazing event and I can't find words. This atmosphere is just something unbelievable and doesn't feel real for now. So thank you so much to everyone and looking forward to come back next year. Thank you.
0: In het voetbal hebben Oud-Heverlee Leuven en Cercle Brugge 1-1 gelijk gespeeld gisteravond. OHL leek lang op weg naar de overwinning, maar dankzij een strafschopdoelpunt van Cercle Brugge in de toegevoegde tijd werd het alsnog een gelijkspel. Een domper, maar toch een bemoedigende prestatie, vond OHL-trainer Timmy Simons.
2: We moeten gewoon doordoen op de weg die we ingeslagen zijn. En je ziet dat je er vandaag heel, heel kort bij bent. Je had misschien die wedstrijd over de streep kunnen trekken. Maar door een ongelukkig penalty tegen, gebeurt dat niet. Nu heb je een wrange nasmaak bij die wedstrijd. Maar de jongens mogen trots zijn op wat ze getoond hebben.
0: Ook Union speelde gisteravond. Zij wonnen in eigen huis met 5-0 van Lommel. Dankzij die zege springt Union voorlopig over A-agent naar de leiding in het klassement. Het is bewolkt. In het noorden kans op wat regen. Minima rond 18 graden de komende uren. Dan krijgen we een dag met veel bewolking, met regen en ook intense buien. Mogelijk ook onweer. En maximaal tot 21 graden. Fijne nacht nog. En meer vind je altijd op vrtnieuws.be.
3: Radio 2. Je luistert naar Radio 2.

0: Het is 4:00, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. In Hechtel Exel in Limburg heeft het gisteravond kort gebrand tijdens de Sunnycol Airshow. De grootste vliegshow van ons land is dat. De vegetatie op het terrein waarover de vliegtuigen vliegen en waar geen toeschouwers staan, was in brand gevlogen. En dat door vuurwerk. Het vuurwerk was door vliegtuigen afgeschoten tijdens de show. Er waren 3 brandhaarden, maar de brandweer had die snel onder controle. Niemand raakte gewond. Volgens de organisatie was er toestemming om vuurwerk te gebruiken bij de show, zegt Geoffrey Bukenbergs.
1: In het slot van onze avondshow is er een restant van het vuurwerk dat van het vliegtuig werd afgeschoten tijdens de demo van de Poolse Bushcat op de hei terechtgekomen en hebben zich een paar brandhaarden ontstaan. De brandhaarden waren redelijk snel onder controle door de brandweer die zeer snel ter plaatse was en ook onmiddellijk opgeschaald heeft. Er was ook totaal geen gevaar voor het publiek. Eigenlijk is het publiek heel rustig gebleven. We hebben ook onmiddellijk gecommuniceerd dat de show tijdelijk werd stilgelegd om de brandhaarden aan te pakken.
0: In Kroatië woedt al 2 dagen een grote natuurbrand op het eiland Brač. Dat ligt vlak voor de kust van de stad Split. Er is al meer dan 3000 hectare bos in vlammen opgegaan. Er wordt gewerkt met verschillende Canadair blusvliegtuigen om de brand te bestrijden. En zo'n 180 brandweerlui proberen te voorkomen dat het vuur overslaat op een dorp met 1000 inwoners. Gisteravond werd er nog versterking naar het eiland gestuurd. Net zoals in de rest van Europa was het ook in Kroatië zeer warm en droog deze zomer. 13 Nederlanders die in de bus zaten die donderdag een ongeval had in Zwitserland zijn weer thuis. Nog 5 anderen worden in de loop van de dag gerepatrieerd. Er liggen ook nog 11 passagiers in het ziekenhuis in Zwitserland. 4 Nederlandse vrouwen en 1 Nederlandse man kwamen bij dat ongeval om het leven. Het gaat om 4 70'ers en 1 vrouw van 80. Elena Rybakina heeft de finale van de US Open tennis bij de vrouwen gewonnen. De Kazachse versloeg het nummer 1 van de wereld, Arina Sabalenka, in 3 sets. Het is haar eerste eindzege op de US Open en vanaf maandag voert ze de ranking ook aan als nummer 1. Ik ben sprakeloos, het voelt onwerkelijk, zei ze na afloop.
2: It's an amazing event and yeah, it's I can't find words. This atmosphere is just something unbelievable and doesn't feel real for now. So thank you so much to everyone and yeah, looking forward to come back next year. Thank you.
0: Het is bewolkt, in het noorden kans op regen, minimaal rond 18 graden de komende uren. En de dag zal ook bewolkt zijn met regen, met fikse buien, mogelijk ook met onweer. En maximaal tot 21 graden. Fijne nacht nog. En meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.
3: Radio 2. Je luistert naar

0: Radio 2 Relax.
1: WRC. Radio 2.
2: Dat is al 10 jaar dat ik in het vak zit. Ik heb gezongen in Aalst, Beutie, Zwevenzeelen, Genoelselderen. Ik heb zalen doen vollopen. Ik heb zalen doen leeglopen. Ik heb succes gekend. Ik heb ellende gekend. Ik heb toejuichingen gehad. Bloemetjes. Verzoeknummers. AC/DC, Sherry, bakske vol met stro. Ik weet niet waarom, ik weet niet hoe het komt. Maar artiesten hebben meestal maar één verzoeknummer.

Wanneer een artiest succesvol is, dan heeft hij talent, fans, wordt geëerd als een vorst. Wanneer het minder goed gaat, wat heeft hij dan nog?

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Radio 2 Relax.
2: Ontspannen met de beste muziek.
1: VRT Radio 2.
3: Het is 5:00 en heel goedemorgen. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. De Colombiaanse politie heeft een voortvluchtige Belgische crimineel opgepakt. Volgens Colombia zoekt het Belgische gerecht hem voor internationale drugshandel, geweld en misdrijven met vuurwapens, munitie en elektroshockapparaten. Ook de internationale politiedienst Interpol had hem geseind. De Belg werd opgepakt in de havenstad Cartagena, volgens lokale media, nadat de nationale en internationale autoriteiten informatie hadden uitgewisseld. De procedure om hem uit te leveren aan ons land wordt nu opgestart. De Zweden mogen straks naar de stembus voor de parlementsverkiezingen. Op dit moment wordt Zweden geleid door de centrumrechtse premier Ulf Kristersson, die een minderheidsregering vormt met gedoogsteun van radicaal rechts. Maar de verkiezingen lijken een spannende strijd te worden tussen links en rechts. De linkse oppositie heeft een lichte voorsprong in de peilingen. Maar ook de radicaal rechtse partij doet het goed. De huidige rechtse premier heeft ook al gezegd dat hij hen in de coalitie zal opnemen als ze samen een meerderheid kunnen halen. Elena Rybakina heeft de finale van de US Open bij de vrouwen gewonnen. De Kazachse versloeg het nummer 1 van de wereld, Arina Sabalenka, in 3 sets. Het is haar eerste eindzege op de US Open. Vanaf maandag voert ze ook de ranking aan als nieuwe nummer 1. Ik ben sprakeloos, het voelt onwerkelijk, zei ze na afloop.
4: It's an amazing event and yeah, it's I can't find words. This atmosphere is just something unbelievable and doesn't feel real for now. So thank you so much to everyone and yeah, looking forward to come back next year. Thank you.
3: In het voetbal heeft Union in eigen huis met 5-0 gewonnen van promovendus Lommel. Trainer David Huber was achteraf dan ook bijzonder tevreden.
5: Ik denk vooral dat we heel goed starten. Op de manier dat we wilden starten, de eerste kwartier. Ze direct bij de keel grijpen, heel veel intensiteit brengen, druk naar voren. Voilà, ik denk dat we zelf de score iets dieper hadden kunnen of groter hadden kunnen maken. Maar voilà, over het algemeen natuurlijk 5-0 thuis ben je tevreden, man.
3: Union springt zo voorlopig over A-Agent naar de leiding in het klassement. A-Agent speelt straks op het veld van KRC Genk. Oud-Heverlee Leuven en Cercle Brugge speelden gisteravond 1-1 gelijk. Het is bewolkt, kans op regen, minimaal rond 18 graden de komende uren. En overdag blijft het bewolkt met regen en fikse buien, mogelijk ook onweer. En maximaal tot 21 graden. Fijne ochtend nog. Meer vind je altijd op vrtnieuws.be.
0: Radio 2. Je luistert naar Radio

als er iemand bij me wegging. Even slikken en weer doorgaan. Even voelen en gewoon weer opstaan. Het deed me weinig. Maar om jou ben ik verdrietig. Zonder jou ontzettend nietig.

voorbij gaan. Met geen enkele hoop voor morgen. Geen hoop op wat dan ook. Maar jij, zul je soms nog aan me denken? Ben ik soms toch nog een beetje bij je?

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Radio 2 Relax.
2: Ontspannen met de beste muziek.
1: VRT Radio 2.
3: Zes uur, goedemorgen. VRT Nieuws met Toon Janssens. In Hechtel-Exel in Limburg heeft het gisteravond kort gebrand tijdens de grootste vliegtuigshow van ons land. De vegetatie van het terrein waarover de vliegtuigen vlogen was in brand gevlogen door vuurwerk. Op die plek stonden geen toeschouwers. Het vuurwerk was door vliegtuigen afgeschoten tijdens de show, zegt Geoffrey Beukenbergs van de organisatie.
4: In het slot van onze avondshow is er een restant van het vuurwerk dat van het vliegtuig werd afgeschoten tijdens de demo van de Poolse Bushcat op de hei terechtgekomen en hebben zich een paar brandhaarden ontstaan. De brandhaarden waren redelijk snel onder controle door de brandweer die zeer snel ter plaatse was en ook onmiddellijk opgeschaald heeft. Er was ook totaal geen gevaar voor het publiek. Eigenlijk is het publiek heel rustig gebleven. We hebben ook onmiddellijk gecommuniceerd dat de show tijdelijk werd stilgelegd om de brandhaarden aan te pakken.
3: Volgens de organisatie was er toestemming om het vuurwerk te gebruiken tijdens de show. De Colombiaanse politie heeft een voortvluchtige Belgische crimineel opgepakt. Volgens Colombia zoekt het Belgische gerecht hem voor internationale drugshandel en geweldsmisdrijven. Ook de internationale politiedienst Interpol had hem geseind. De Belg werd opgepakt in de havenstad Cartagena. En volgens lokale media gebeurde dat nadat de nationale en internationale autoriteiten informatie hadden uitgewisseld. De procedure om hem uit te leveren aan ons land wordt nu opgestart. Voor de tweede avond op een rij is er een drone waargenomen boven Brussels Airport. Dat bevestigt luchtverkeersleider Skies. Vrijdagavond was de drone te zien van op de toren. Gisteravond werd die ook digitaal geregistreerd. En uit voorzorg werd het vliegverkeer in beide gevallen kort onderbroken. Het is voorlopig niet duidelijk om welk type drone het precies gaat of waar die drone vandaan kwam of de verschillende drones vandaan kwamen. Het is aan de federale politie om dat te onderzoeken. Sport. Elena Rybakina heeft de finale van de US Open bij de vrouwen gewonnen. De Kazachse versloeg nummer 1 van de wereld, Sabalenka, in 3 sets. Het is haar eerste eindzege op de US Open en vanaf morgen voert ze de ranking ook aan als nummer 1. Ik ben sprakeloos, het voelt onwerkelijk, zei ze na afloop.
5: Ja, I can't find words. This atmosphere is just something unbelievable and doesn't feel real for now. So thank you so much to everyone and looking forward to come back next year. Thank you.
3: En in het voetbal heeft Union gisteravond met 5-0 gewonnen van Lommel. Union springt zo voorlopig over AA Gent naar de leiding in het klassement. Oud-Heverlee Leuven en Cercle Brugge speelden 1-1 gelijk. Leuven leek lang op weg naar de overwinning, maar in de toegevoegde tijd maakte Cercle nog gelijk via een strafschop. Leuven pakt wel zijn eerste punt dit seizoen. Het weer vandaag. Veel bewolking met periode van regen of buien. In de namiddag soms kans op onweer en temperaturen tot 21 graden. Morgen eerst grijs met wat motregen. Daarna wisselend bewolkt en overwegend droog. En tot 24 graden dan. Meer op vrtnieuws.be.
0: Radio 2. Je luistert naar Radio 2.

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Radio 2 Relax.
2: Ontspannen met de beste muziek.
1: VRT Radio 2.
3: Zeven uur, goedemorgen, VRT Nieuws met Toon Janssens. In Hechtel-Exel in Limburg heeft het gisteravond kort gebrand tijdens de grootste vliegshow van ons land. De vegetatie op het terrein waarover de vliegtuigen vlogen was in brand gevlogen door vuurwerk. Op die plek stonden geen toeschouwers. Het vuurwerk was door vliegtuigen afgeschoten tijdens de show, zegt Geoffrey Beukenbergs van de organisatie.
4: In het slot van onze avondshow is er een restant van het vuurwerk dat van het vliegtuig werd afgeschoten tijdens de demo van de Poolse Bushcat op de hei terechtgekomen en hebben zich een paar brandhaarden ontstaan. De brandhaarden waren redelijk snel onder controle door de brandweer die zeer snel ter plaatse was en ook onmiddellijk opgeschaald heeft. Er was ook totaal geen gevaar voor het publiek. Eigenlijk is het publiek heel rustig gebleven. We hebben ook onmiddellijk gecommuniceerd dat de show tijdelijk werd stilgelegd om de brandhaarden aan te pakken.
3: Voor de tweede avond op een rij is er een drone waargenomen boven Brussels Airport. Dat bevestigt luchtverkeersleider Skies. Vrijdagavond werd het vliegverkeer al kort stilgelegd en ook gisteravond werd het onderbroken. Het is voorlopig niet duidelijk om welk type drone het gaat of waar de drones vandaan komen. De federale politie zal dit onderzoeken. In de straat van Hormuz, vlakbij de Iraanse kust, is opnieuw een schip aangevallen met een onbekend projectiel. Het gaat om een Iraans commercieel schip. Eén persoon aan boord is gedood, drie anderen raakten gewond. Voorlopig is niet duidelijk wie er achter de aanslag zit. Sinds de start van de Amerikaanse aanvallen is het vooral Iran dat dreigt met aanvallen op schepen die door de straat van Hormuz varen. Tennis. Elena Rybakina heeft de finale van de US Open gewonnen. Ze versloeg nummer 1 van de wereld, Aryna Sabalenka, in 3 sets. Het is de eerste keer dat Rybakina de US Open wint en vanaf morgen staat ze ook op nummer 1 in de wereldranglijst. Ik ben sprakeloos, zei ze achteraf. Het voelt onwerkelijk.
5: Ja, het is... I can't find words. This atmosphere is just something unbelievable and doesn't feel real for now. So thank you so much to everyone and looking forward to come back next year. Thank you.
3: In het voetbal heeft Union gisteravond met 5-0 gewonnen van Lommel. Union springt zo voorlopig over AA Gent naar de leiding in het klassement. Oud-Heverlee Leuven en Cercle Brugge speelden 1-1 gelijk. Leuven leek lang op weg naar de overwinning, maar in de toegevoegde tijd maakte Cercle nog gelijk via een strafschop. Leuven pakt zowel zijn eerste punt dit seizoen. Het weer vandaag veel bewolking met periode van regen of buien. In de namiddag kans op onweer, temperaturen tot 21 graden. Morgen eerst grijs met wat motregen, maar daarna wisselend bewolkt en overwegend droog tot 24 graden dan. Meer op vrtnieuws.be.
0: Radio 2. Je luistert naar Radio 2.

Gun me de tijd te reflecteren. Le bilan, zijn ik blij waar dat ik naast stond in het leven twijfels. Vraag stellen en blijven leren. Fouten goed maken en een tijd proberen keren. Want ik heb gekwetst,

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Radio 2 Relax.
2: Ontspannen met de beste muziek.
1: VRT Radio 2.
3: Acht uur, een goeiemorgen. VRT Nieuws met Toon Janssens. Het vliegverkeer boven Brussels Airlines is gisteravond opnieuw stilgelegd door een drone. En Elena Rybakina heeft de finale van de US Open tennis gewonnen. Voor de tweede avond op een rij is er een drone waargenomen boven Brussels Airport. Dat bevestigt luchtverkeersleider Skies. Vrijdagavond zagen twee mensen een drone vliegen. Gisteravond werd opnieuw een drone gezien en ook gedetecteerd door apparatuur. Uit voorzorg werd het vliegverkeer in beide gevallen kort onderbroken, zegt Kurt Verwillige van Skies.
4: Na de dronewaarneming is er een ROC drone procedure gestart. Dat is een procedure waarbij we eigenlijk het luchtruim min of meer vrijmaken rond die startbaan. Het luchtruim is na 30 minuten vrijgegeven. Dat maakt deel uit van die ROC drone procedure. Na 30 minuten, geen enkele waarneming, hervatten wij al het verkeer en de normale operaties.
3: Brussels Airport zegt dat het gisteravond niks heeft gemerkt. Het is voorlopig niet duidelijk om welk type drone het gaat of waar de drones vandaan komen. Het is aan de federale politie om dat te onderzoeken. In Hechtel-Exel in Limburg heeft het gisteravond kort gebrand tijdens de grootste vliegshow van ons land. De brand ontstond door vuurwerk. Het ging om een stuk natuur waar de vliegtuigen overvlogen. Op die plek stonden er geen toeschouwers. En het vuurwerk was door de vliegtuigen afgeschoten tijdens de show, zegt Geoffrey Bukenbergs van de organisatie.
5: In het slot van onze avondshow is er een restant van het vuurwerk dat van het vliegtuig werd afgeschoten tijdens de demo van de Poolse Bushcat op de hei terechtgekomen en hebben zich een paar brandhaarden ontstaan. De brandhaarden waren redelijk snel onder controle door de brandweer die zeer snel ter plaatse was en ook onmiddellijk opgeschaald heeft. Er was ook totaal geen gevaar voor het publiek. Eigenlijk is het publiek heel rustig gebleven. We hebben ook onmiddellijk gecommuniceerd dat de show tijdelijk werd stilgelegd om de brandhaarden aan te pakken.
3: Volgens de organisatie was er wel toestemming om vuurwerk te gebruiken tijdens de show. Het is vandaag Open Monumentendag met als thema In goede handen. Dat slaat op de vele mensen die zorg dragen voor ons erfgoed. Kortrijk is gaststad en Christine Bonneure ging er al eens kijken.
6: De oude brandweerkazerne van Kortrijk valt meteen op. Een modernistisch gebouw uit 1940 met een opvallende toren.
7: Vroeger werden de brandslangen hier gedroogd. Dus de brandweerman liep naar boven met de brandslangen en ging die zo naar beneden om te drogen.
6: En een schuilkelder. De kazerne is nu omgeturnd tot een deelfabriek waar je kleding, boeken, speelgoed kunt ruilen of je fiets laten herstellen. Past perfect in dit gebouw, zegt coördinator Barbara de Man.
7: Wij gaan voor hergebruik dingen delen en we hebben een oude gebouw helemaal gerenoveerd om dan opnieuw te gebruiken.
6: En het is open voor iedereen.
7: Soms zijn dat afgesloten pareltjes, maar bij ons is dat eigenlijk ook een plek die vrij toegankelijk is voor iedereen en waar iedereen ook kan van genieten. Waar iedereen ook zegt van amai, het is hier mooi, de eerste keer als ze binnenkomen.
6: Een van de vele herbestemde gebouwen die je kunt bezoeken op deze Open Monumentendag, gratis op 900 plaatsen in heel Vlaanderen.
3: In Kroatië is er al twee dagen een grote natuurbrand op het eiland Brač. Dat eiland ligt vlak voor de kust van de stad Split. Er is al meer dan 3000 hectare bos in vlammen opgegaan. En zo'n 180 brandweerlui proberen te voorkomen dat het vuur overslaat op een dorp in de buurt met zo'n 1000 inwoners. In Zweden zijn er vandaag parlementsverkiezingen. Op dit moment wordt Zweden geleid door de centrumrechtse premier Ulf Kristersson, die een minderheidsregering vormt met gedoogsteun van radicaal rechts. Maar de verkiezingen lijken een spannende strijd te worden tussen links en rechts. De linkse oppositie heeft een lichte voorsprong in de peilingen, maar ook de radicaal-rechtse partij doet het goed. De huidige premier wil met hen een coalitie vormen als ze samen een meerderheid kunnen halen. In de straat van Hormuz, vlakbij een eiland voor de Iraanse kust, is opnieuw een schip aangevallen. Het gaat om een Iraans commercieel schip. Een van de personen aan boord is gedood, drie anderen raakten gewond. Voorlopig is het niet duidelijk wie er achter de aanval zit. In de buurt van het eiland waren er de hele nacht verschillende explosies. Sinds de start van de Amerikaanse aanvallen is het vooral Iran dat dreigt met aanvallen in de straat van Hormuz. Dat heeft grote gevolgen voor de wereldwijde economie en de olieprijzen. De Canadese superster Céline Dion heeft gisteravond haar langverwachte comeback gemaakt in Parijs met haar eerste concert van in totaal 26 concerten. Enkele jaren geleden moest Dion haar zangcarrière pauzeren door gezondheidsproblemen. 2 jaar geleden trad ze wel al op tijdens de Olympische Spelen in Parijs en nu is ze dus helemaal terug. Gianni Palink was erbij gisteravond in Parijs.
8: Wij mochten de zaal niet binnen, maar we hebben wel veel indrukken vanuit de zaal gekregen via mensen die wel binnen waren. En ja, daaruit bleek toch wel de emotie die er was, zowel bij het publiek als bij Céline Dion zelf. En ja, wat haar stem betreft, die leek me toch bij momenten niet altijd even krachtig, een beetje breekbaar, een beetje frijlen. Maar voor de rest heb ik heel veel positieve geluiden gehoord. Iemand zei van, ja, ze is in Olympische vorm.

0: Tennis. Elena Rybakina heeft de finale van de US Open gewonnen. Ze versloeg nummer 1 van de wereld, Arina Sabalenka, in 3 sets. Het is de eerste keer dat Rybakina de US Open wint en vanaf morgen staat ze ook op de eerste plaats in de wereldranglijst. Ik ben sprakeloos, zei ze achteraf. Het voelt onwerkelijk.
1: Ja, het is... I can't find words. This atmosphere is just something unbelievable and doesn't feel real for now. So thank you so much to everyone and yeah, looking forward to come back next year. Thank you.
0: En in het voetbal heeft Union met 5-0 gewonnen van Lommel. Trainer David Hubert was achteraf bijzonder tevreden met de prestatie van zijn ploeg.
2: Ik denk vooral dat we heel goed starten op de manier dat we wilden starten. De eerste kwartier, ze direct bij de keel grijpen, heel veel intensiteit brengen, druk naar voren. Voilà, ik denk dat we zelf de score iets dieper hadden kunnen of groter hadden kunnen maken. Maar voilà, overal het algemeen natuurlijk 5-0 thuis ben je tevreden, man.
0: Union springt zo voorlopig over AA Gent naar de leiding in het klassement. Oud-Heverlee Leuven en Cercle Brugge speelden gisteren 1-1 gelijk. Het weer. Vandaag veel bewolking met perioden van regen of buien. Met in de namiddag kans op onweer. Temperaturen tot 21 graden. Morgen eerst grijs met wat motregen, maar daarna wisselend bewolkt en overwegend droog. Tot 24 graden dan. Dinsdag nog een beetje warmer met eerst veel zon en tegen de avond regen. Vooraan in dit nieuws, voor de tweede avond op een rij is er een drone waargenomen boven Brussels Airport. Vrijdagavond werd het vliegverkeer al kort onderbroken en ook gisteravond gebeurde dat. Om welk type drone het gaat of waar de drones vandaan komen is niet duidelijk. Meer op vrtnieuws.be. Radio 2. Je luistert naar Radio

0: met de beste muziek.
1: Radio 2 Relax.
0: Luister naar Radio 2 Relax.
2: De hele dag lang op VRT Max.

0: Je luistert naar Radio 2 Relax.
1: Hier kan je ontspannen met de beste muziek op elk moment van de dag.
2: Radio 2 Relax.
1: Luister naar Radio 2 Relax online.
0: Exclusief op VRT Max.

0: 9 uur. Een goedemorgen, VRT Nieuws met Toon Janssens. Het vliegverkeer boven Brussels Airlines is gisteravond opnieuw stilgelegd door een drone. En Elena Rybakina heeft de finale van de US Open tennis gewonnen. Voor de tweede avond op een rij is er een drone waargenomen boven Brussels Airport. Dat bevestigt luchtverkeersleider Skies. Vrijdagavond zagen twee mensen een drone vliegen en gisteravond werd opnieuw een drone gezien en ook gedetecteerd door apparatuur. Uit voorzorg werd het vliegverkeer in beide gevallen kort onderbroken, zegt Kurt Verwillige van Skies.
1: Na de dronewaarneming is er een ROC drone procedure gestart. Dat is een procedure waarbij we eigenlijk het luchtruim min of meer vrijmaken rond die startbaan. Het luchtruim is na 30 minuten vrijgegeven. Dat maakt deel uit van die ROC drone procedure. Na 30 minuten, geen enkele waarneming, hervatten wij al het verkeer en de normale operaties.
0: Brussels Airport zegt dat het gisteravond zelf niks heeft gemerkt. Het is voorlopig niet duidelijk om welk type drone het gaat of waar de drones vandaan komen. Het is aan de federale politie om dat te onderzoeken. In Hechtel-Exel in Limburg heeft het gisteravond kort gebrand tijdens de grootste vliegshow van ons land. De brand ontstond door vuurwerk. Het ging om een stuk natuur waar de vliegtuigen overvlogen. Op die plek stonden geen toeschouwers. Het vuurwerk was door de vliegtuigen afgeschoten tijdens de show, zegt Geoffrey Bukenbergs van de organisatie.
2: In het slot van onze avondshow is er een restant van het vuurwerk dat van het vliegtuig werd afgeschoten tijdens de demo van de Poolse Bushcat op de hei terechtgekomen en hebben zich een paar brandhaarden ontstaan. De brandhaarden waren redelijk snel onder controle door de brandweer die zeer snel ter plaatse was en ook onmiddellijk opgeschaald heeft. Er was ook totaal geen gevaar voor het publiek. Eigenlijk is het publiek heel rustig gebleven. We hebben ook onmiddellijk gecommuniceerd dat de show tijdelijk werd stilgelegd om de brandhaarden aan te pakken.
0: Volgens de organisatie was er wel toestemming om vuurwerk te gebruiken tijdens de show. En ook in West-Vlaanderen, in Oost-Rozebeke, heeft er gisteravond een grote brand gewoed in een loods van een voormalig meubelbedrijf. De brandweer kwam massaal ter plaatse, maar kon niet verhinderen dat de loods helemaal verloren is. Er vielen geen gewonden. Hoe de brand is ontstaan, is nog niet duidelijk. Op zo'n 900 plaatsen in Vlaanderen kan je vandaag gratis terecht voor Open Monumentendag. Daar zijn ook verborgen parels bij, zoals in Vilvoorde. Daar heropent een gebouw van Victor Horta. Na jaren van verval, nu in zijn oorspronkelijke staat hersteld. Christine Bonneur.
3: Iedereen volgen, armen naar eerste. Hou jullie goed weg. En armen naar tweede positie.
4: Er wordt weer gedanst in deze oude turnzaal. Een ontwerp van de grote architect Horta uit 1905. Voor de school van zijn dochter in Vilvoorde. Hier ontmoette hij ook zijn tweede vrouw, een lerares Zweedse gymnastiek, vertelt Karen de Roek van Stad Vilvoorde.
5: Ja, dat liefdesverhaal dat hier afgespeeld heeft, daar zijn we niet veel over te weten gekomen, maar de muren hebben nog veel geheimen.
4: Na tientallen jaren leegstand en verloedering is de zaal nu piekfijn gerestaureerd. Een lichte en kleurrijke ruimte voor een nieuwe generatie dansers van de academie.
5: Ja, absoluut. Het is een ongelooflijk mooie plek. En dat die terug tot leven kan gebracht worden, ja, dat is het doel dat we willen bereiken eigenlijk. Hè. Als dat is iets dat voor altijd zal blijven inspireren. Ja.
0: In Zweden zijn het vandaag parlementsverkiezingen. Op dit moment wordt Zweden geleid door een minderheidsregering met een centrumrechtse premier. En die minderheidsregering krijgt gedoogsteun van radicaal rechts. Maar volgens de peilingen kan de radicaalrechtse partij het nu erg goed doen en kan ze zelfs deel uitmaken van de volgende regering, zegt Ann Verstuift.
6: Het draait dus inderdaad om, wordt de huidige regering voortgezet. Nu heeft die gedoogsteun van die radicaal-rechtse Zweden-democraten. Zitten dus niet mee in de regering met ministerposten. Maar de huidige premier Ulf Kristersson van de Moderaterna, de Moderaten, die heeft toch de deur opengezet voor de Zweden-democraten in de regering. Ja, want die wordt wellicht opnieuw de tweede grootste partij.
0: In de straat van Hormuz, vlakbij een eiland voor de Iraanse kust, is opnieuw een schip aangevallen. Het gaat om een Iraans commercieel schip. 1 persoon is overleden, 3 anderen raakten gewond. Voorlopig is het niet duidelijk wie er achter de aanval zit. In de buurt van het eiland waren er de hele nacht verschillende explosies. Sinds de start van de Amerikaanse aanvallen is het vooral Iran dat dreigt met aanvallen in de straat van Hormuz. Dat heeft grote gevolgen voor de wereldwijde economie en de olieprijzen. De film Woman Unknown van de Deens-Egyptische regisseur Mai El Touhi heeft de Gouden Leeuw gekregen op het filmfestival van Venetië, de hoofdprijs daar. De film gaat over een dienstmeid die een geheim uit de Tweede Wereldoorlog verbergt. De Canadese superster Céline Dion heeft gisteravond haar lang verwachte comeback gemaakt in Parijs met haar eerste concert van in totaal 26 concerten. Enkele jaren geleden moest Dion haar zangcarrière pauzeren door gezondheidsproblemen. 2 jaar geleden trad ze wel al op tijdens de Olympische Spelen in Parijs en nu is ze dus helemaal terug. Gianni Palink was erbij gisteravond in Parijs.
7: Wij mochten de zaal niet binnen, maar we hebben wel veel indrukken vanuit de zaal gekregen via mensen die wel binnen waren. En ja, daaruit bleek toch wel de emotie die er was, zowel bij het publiek als bij Céline Dion zelf. En ja, wat haar stem betreft, die leek me toch bij momenten niet altijd even krachtig, een beetje breekbaar, een beetje frêle. Maar voor de rest heb ik heel veel positieve geluiden gehoord. Iemand zei van, ja, ze is in Olympische vorm.

0: tennis. Elena Rybakina heeft de finale van de US Open gewonnen. Ze versloeg nummer 1 van de wereld, Arina Sabalenka, in 3 sets. Het is de eerste keer dat Rybakina de US Open wint en vanaf morgen staat ze zelfs op de eerste plaats in de wereldranglijst. Ik ben sprakeloos, zei ze achteraf. Het voelt onwerkelijk.
1: Ja, het is... I can't find words. This atmosphere is just something unbelievable and doesn't feel real for now. So thank you so much to everyone and looking forward to come back next year. Thank you.
0: In het voetbal heeft Union met 5-0 gewonnen van Lommel. Trainer David Hubert was achteraf bijzonder tevreden met de prestatie van zijn ploeg.
2: Ik denk vooral dat we heel goed starten. Op de manier dat we wilden starten, de eerste kwartier. Ze direct bij de keel grijpen, heel veel intensiteit brengen, druk naar voren. Voilà, ik denk dat we zelf de score iets dieper hadden kunnen of groter hadden kunnen maken. Maar voilà, over het algemeen natuurlijk 5-0 thuis ben je tevreden, man.
0: Union springt zo voorlopig over AA Gent naar de leiding in het klassement. Oud-Heverlee Leuven en Cercle Brugge speelden gisteren 1-1 gelijk. Het weer. Vandaag veel bewolking met perioden van regen of buien met in de namiddag kans op onweer, temperaturen tot 21 graden. Morgen eerst grijs met wat motregen, maar daarna wisselend bewolkt en overwegend droog tot 24 graden dan. Dinsdag nog een beetje warmer met eerst veel zon en tegen de avond regen. Vooraan in dit nieuws, voor de tweede avond op een rij is er een drone waargenomen boven Brussels Airport. Vrijdagavond werd het vliegverkeer al kort onderbroken en ook gisteravond gebeurde dat. Om welk type drone het gaat of waar de drones vandaan komen is niet duidelijk. Meer op vrtnieuws.be.
3: Radio 2. Je luistert naar Radio 2.

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Hier kan je ontspannen met de beste muziek.
0: Op elk moment van de dag.
1: Luister naar Radio 2 Relax.
0: Online.
1: Op VRT Max.

0: 10 uur, goedemorgen VRT Nieuws met Toon Janssens. In Indonesië zijn meer dan 140 mensen vermist nadat hun veerboot in de problemen was geraakt. De ferry met meer dan 240 passagiers aan boord kapseisde in zwaar weer tussen de stad Surabaya op Java en Borneo. Pas na uren zoeken konden reddingswerkers het schip lokaliseren. 103 opvarenden werden gered. Eén passagier is intussen overleden. De rectoren van de universiteiten blijven hopen dat 13 studenten uit Gaza naar ons land kunnen komen om te studeren. De 13 hebben een beurs gekregen, maar binnen de federale regering is er discussie over. Minister van Buitenlandse Zaken Prevot wil de studenten wel laten komen, maar volgens hem liggen vooral N-VA en MR dwars. Ze zouden de komst van de 13 studenten ook koppelen aan andere dossiers. Herwig Leijers, de rector van de Universiteit Antwerpen, hoopt op een oplossing.
1: Wij zijn eigenlijk heel teleurgesteld, maar ook eigenlijk verontwaardigd over die koppelingen die er gemaakt worden van dossiers. Want deze studenten, dat zijn geen illegale migranten, dat zijn mensen die legaal een beurs hebben gekregen, die zijn geselecteerd door onafhankelijke commissies. En als die aankomen in België, die gaan niet naar een asielcentrum, die gaan naar kot aan de universiteit en die gaan naar de les overdag.
0: Het is Open Monumentendag vandaag, voor de 38ste keer al. In heel Vlaanderen zetten zo'n 900 locaties gratis de deuren open. Er zijn ook veel rondleidingen, wandelingen en fietstochten. Het thema is in goede handen en dat slaat op iedereen die zorg draagt voor ons erfgoed en het opnieuw tot leven wekt, zegt coördinator Griet Langbeen.
2: Ik denk dat we vooral veel projecten zien waar architecten aan meewerken, bijvoorbeeld herbestemmingen en zo. Maar ook vakmensen die de restauraties uitvoeren. Er doen ook veel eigenaars eigenlijk mee. Dus zowel mensen die hun privéwoning openstellen, maar ook ondernemers die bijvoorbeeld een erfgoedplek hebben ingericht. Ook veel kunstenaars. En natuurlijk ook de vele vrijwilligers die mee zorgen dat dat erfgoed allemaal onderhouden wordt, opengesteld.
0: De film Woman Unknown van de Deens-Egyptische regisseur Maya El Touchi heeft de Gouden Leeuw gekregen op het filmfestival van Venetië. De hoofdprijs is dat daar. De film gaat over een dienstmeid die een geheim uit de Tweede Wereldoorlog verbergt. En het is een absolute terechte winnaar, zegt filmjournalist Lieven Trio.
3: Het gaat over het lot van vrouwen na die Tweede Wereldoorlog. Vrouwen die ervan verdacht worden dat ze tijdens de Tweede Wereldoorlog met Duitse soldaten het iets te gezellig hebben gemaakt en die dan publiek vernederd worden. Deze film vertelt die episode vanuit het standpunt van een vrouw. Het was voor mij zeker een van de films die er met kop en schouders bovenuit stak. Het is zeker een van de meest capabel gemaakte films van het festival. Ook een belangrijk verhaal. Heel ontroerend, zeer elegant gefilmd. Dus ik kan hier absoluut mee leven.
0: Het weer vandaag, veel bewolking met periode van regen of buien met in de namiddag kans op onweer. Temperaturen tot 21 graden. Morgen eerst grijs met wat motregen, maar daarna wisselend bewolkt en overwegend droog. Tot 24 graden dan. Dinsdag nog een beetje warmer met in het begin veel zon. Tegen de avond wel wat regen. Meer op vrtnieuws.be.
4: Radio 2. Je luistert naar Radio

0: Je luistert naar Radio 2 Relax.
1: Hier kan je ontspannen met de beste muziek op elk moment van de dag.
2: Radio 2 Relax.
1: Luister naar Radio 2 Relax online.
0: Exclusief op VRT Max.

0: 11 uur. Goedemorgen. VRT Nieuws met Toon Janssens. In Libyen, in de provincie Limburg, of Luxemburg liever, is een man overleden op weg naar zijn eigen huwelijk. Dat meldt het parket. Volgens de burgemeester werd de man gistermiddag naar zijn bruiloft gebracht door zijn getuigen, maar die verloor de controle over het stuur. De bestuurder raakte gewond. De bruidegom kwam dus om het leven. Een man van 82 uit Afliegem in Vlaams-Brabant is opgepakt omdat hij vandalisme zou hebben gepleegd in het Openluchtmuseum Bokrijk in Limburg. De man zou verschillende panelen beschadigd hebben. Waarom hij dat gedaan zou hebben is onduidelijk. Volgens het Belang van Limburg zou de man mogelijk vinden dat het museum te modern is geworden. Begin deze maand werd hij betrapt via de camerabeelden. Op zo'n 900 plaatsen in Vlaanderen kan je vandaag terecht voor Open Monumentendag. Voor een gratis bezoek, een rondleiding, een fietstocht of een wandeling. Het thema is dit jaar In Goede Handen. Een eerbetoon aan iedereen die zorg draagt voor erfgoed. Dat zegt Griet Langebeen, coördinator van Open Monumentendag.
1: Een hele rits, heel diverse mensen die dag in dag uit wel bezig zijn met die monumenten of erfgoedplekken, maar op Open Monumentendag dan ook de moeite doen om die open te stellen, in de kijker te zetten, hun passie te delen met het publiek. En ja, dat slaat aan. Hè, ja. Ze bedenken ook superleuke activiteiten, dus ik zie niet in waarom niet iedereen op Open Monumentendag erop uit zou trekken.
0: Bij een Russische raketaanval op Oekraïne is het appartement vernield van een bekende tennisspeelster. Op Instagram postte Diana Jastremska foto's van haar vernielde flat in Odessa, in het zuiden van Oekraïne. Op de foto's is te zien hoe het gebouw in lichterlaaien staat. Volgens Jastremska is het enige wat overblijft, of ongeschonden is, de handdoek van Roland Garros. Jastremska, nummer 113 van de wereld, werd onlangs uitgeschakeld in de eerste ronde van de US Open. In Indonesië zijn meer dan 140 mensen vermist nadat hun veerboot in de problemen was gekomen. De ferry met meer dan 240 passagiers aan boord kapseisde tussen de stad Surabaya op Java en Borneo. Pas na uren zoeken konden reddingsdiensten het schip lokaliseren. 103 opvarenden werden gered, 1 passagier is intussen overleden. En sport op het wereldkampioenschap halve triathlon in Nice is onze landgenoot Jelle Geens derde geworden. Hij was titelverdediger, maar kwam bijna 2 minuten na de winnaar over de meet. Het weer vandaag. Veel bewolking met periode van regen of buien met in de namiddag kans op onweer. Temperaturen tot 21 graden. Morgen grijs met wat motregen. Later op de dag wisselend bewolkt en overwegend droog. En tot 24 graden dan. Meer in de app van VRT Nieuws.
2: Radio 2. Je luistert naar Radio 2 Relax.

0: Je luistert naar Radio 2 Relax.
1: Hier kan je ontspannen met de beste muziek op elk moment van de dag.
2: Radio 2 Relax.
1: Luister naar Radio 2 Relax online.
0: Exclusief op VRT Max.

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Radio 2 Relax.
2: Ontspannen met de beste muziek.
1: VRT Radio 2.
3: Twaalf uur, een goeiemiddag. VRT Nieuws met Toon Janssens. Heel wat historische en culturele gebouwen in Vlaanderen zetten vandaag de deuren open. Hackers hebben de privégegevens in handen gekregen van klanten van de internetbank Revolut. En in Turkije is de politie binnengevallen in verschillende homobars. In heel Vlaanderen kun je vandaag gratis erfgoed bezoeken op Open Monumentendag. Daar zijn ook heel wat kerken bij die een nieuwe bestemming hebben gekregen. Christine Bonneure ging naar Mechelen, naar de vroegere Heilig Hartkerk.
4: De Koninklijke Harmonie van Mechelen blaast Martha in. Dat is de nieuwe naam voor deze kerk van 125 jaar oud, zegt Bram de Win.
5: Vanuit de stad, maar vooral ook vanuit de buurtbewoners hier in de wijk, werd er eigenlijk gevraagd van wat kunnen we daar niks mee doen? Want dat staat daar maar gewoon leeg te zijn. Dat is een zonde van die ruimte.
4: Na 5 jaar is Martha net heropend als laagdrempelig kunstencentrum. Midden in de kerk staat een theaterbox. In de pastorie zijn er ateliers, zoals dat van Laur Verbrugge.
6: Een unieke kans, wat heel fijn is voor een vrije tijdskunstenaar om ook te mogen exposeren. Hier kan ik mijn tekeningen en verzamelingen laten zien aan het publiek.
4: Een nieuwe bestemming voor een van de vele leegstaande kerken in Vlaanderen.
5: Ik vind het mooie aan dit project dat het eigenlijk zijn oorspronkelijke functie ook voor een stuk terugkrijgt. Weliswaar op een andere manier, maar we proberen hier ook om mensen samen te brengen en zich thuis te laten voelen. Dit moet een plek worden van iedereen eigenlijk.
3: Internetbank Revolut heeft de privégegevens van klanten per ongeluk vrijgegeven aan hackers. Revolut is een Britse bank die vooral digitaal werkt via een app. De bank zegt dat ze gecontacteerd werd met een mail die van een overheidsagentschap leek te komen en waarin de gegevens van klanten werden opgevraagd. Het gaat om identiteits- en adresgegevens, maar ook om foto's van identiteitsdocumenten. Revolut wil niet zeggen om hoeveel klanten het gaat. Het is ook niet duidelijk of er gegevens van Belgische klanten gedeeld zijn. In Libyen, in de provincie Luxemburg, is een man overleden op weg naar zijn eigen huwelijk. Dat meldt het parket. Volgens de burgemeester werd de man gisterenmiddag naar zijn bruiloft gebracht door zijn getuigen. Maar die verloor de controle over het stuur. De bestuurder raakte gewond. De bruidegom kwam dus om het leven. Een man van 82 uit Aflichem in Vlaams-Brabant is opgepakt omdat hij vandalisme zou hebben gepleegd in het Openluchtmuseum Bokrijk in Limburg. De man zou verschillende panelen beschadigd hebben. Waarom hij dat gedaan zou hebben is onduidelijk. Volgens het Belang van Limburg zou de man mogelijk vinden dat het museum te modern is geworden. Begin deze maand werd hij betrapt via de camerabeelden. De rectoren van de universiteiten blijven hopen dat 13 studenten uit Gaza naar ons land kunnen komen om er te studeren. De 13 hebben een beurs gekregen, maar binnen de federale regering is er discussie over. Minister van Buitenlandse Zaken Prevot wil de studenten wel laten komen, maar volgens hem liggen vooral N-VA en MR dwars. Ze zouden de komst van de 13 studenten ook koppelen aan andere dossiers. Herwig Leers, de rector van de Universiteit Antwerpen, hoopt op een oplossing.
7: Wij zijn eigenlijk heel teleurgesteld, maar ook eigenlijk verontwaardigd over die koppelingen die er gemaakt worden van dossiers. Want deze studenten, dat zijn geen illegale migranten, dat zijn mensen die legaal een beurs hebben gekregen, die zijn geselecteerd door onafhankelijke commissies. En als die aankomen in België, die gaan niet naar een asielcentrum, die gaan naar kot aan de universiteit en die gaan naar de les overdag.
3: Vannacht is een Russische drone ontploft, vlakbij de Poolse grens. Een benzinestation op zo'n 800 meter van de grens met Polen vloog daarbij in brand. Volgens de Oekraïense minister van Buitenlandse Zaken is de aanval een waarschuwing voor de Europese Unie en de NAVO. De Russische terreur klopt op jullie deur, schreef hij op sociale media. De grensovergang met Polen werd tijdelijk gesloten. Elders werd een locomotief van een trein geraakt op 2 kilometer van de Poolse grens. In Turkije is de politie vroeg in de ochtend binnengevallen in tientallen bars, woningen en kantoren van LGBTQ+-activisten. Dat gebeurde in Ankara en Istanbul, zegt correspondent Gulşah Erçetin.
8: Wat we tot nu toe weten is dat er meer dan 10 personen zijn aangehouden. En ook is het kantoor van de organisatie doorzocht. En er komt nu ook zojuist nieuws binnen de Turkse media. Dat bijvoorbeeld mensen die gedoneerd hebben aan deze organisatie ook onderzocht zullen worden. En dit valt allemaal dus eigenlijk onder de operatie familie. Hè, zo noemen ze het in Turkije. In het kader van mijn gezin is veilig.
3: Volgens de autoriteiten gebeurde de operatie dus in naam van de bescherming van het gezin. Homoseksualiteit is in Turkije niet strafbaar, maar LGBTQ+-organisaties liggen wel steeds vaker onder vuur. Op het eiland Brač in Oekraïne zijn meer dan 200 mensen geëvacueerd door een natuurbrand. Het eiland ligt vlak voor de kust van de stad Split. Zo'n 3500 hectare natuur is er al verwoest en het vuur nadert een dorp met 1000 inwoners. De brand is donderdag uitgebroken. Meer dan 220 brandweerlui proberen het vuur te bestrijden en er zijn ook verschillende blusvliegtuigen ingezet. Sport. Op het wereldkampioenschap halve triathlon in Nice in Frankrijk is onze landgenoot Jelle Geens derde geworden. Hij was titelverdediger, maar kwam bijna 2 minuten na de winnaar over de meet. Die winnaar dat was de Nieuw-Zeelander Hayden Wild. Het weer vanmiddag, regen of soms intense buien met kans op onweer en temperaturen tot 21 graden. Morgen eerst ochtendgrijs, daarna veel bewolking, af en toe een opklaring, kans op lokaal wat motregen of een bui en zachte temperaturen tot 24 graden. Woensdag zonnig en vrij warm tussen de 23 en de 26 graden. Dit nieuws begon met Open Monumentendag. In heel Vlaanderen kan je vandaag gratis een bezoek brengen aan belangrijke erfgoedlocaties. Meer op vrtnieuws.be.
0: Naar Radio 2 Relax.

0: way to heaven.
1: Radio 2 Relax.
2: Je luistert naar Radio 2 Relax.
3: Hier kan je ontspannen met de beste muziek.
2: Op elk moment van de dag.
3: Luister naar Radio 2 Relax.
2: Online
3: op VRT Max.

0: Het is 1 uur. Goedemiddag. 14 nieuws met Dominique Viers. Heel wat historische en culturele gebouwen in Vlaanderen open vandaag de deuren voor Open Monumentendag. Hackers hebben de privégegevens in handen gekregen van klanten van de internetbank Revolut. En in Turkije is de politie binnengevallen in verschillende homobars. In heel Vlaanderen kun je vandaag gratis erfgoed bezoeken op Open Monumentendag. Daar zijn ook heel wat kerken bij die een nieuwe bestemming hebben gekregen. Christine Bonneure ging naar Mechelen, naar de vroegere Heilig Hartkerk.
1: Let's play the music. One, two, three, go.
2: De Koninklijke Harmonie van Mechelen blaast Martha in, de nieuwe naam voor deze neo-Romaanse kerk van 125 jaar oud, die jaren leeg stond. In overleg met de buurt is Martha gerestaureerd en heropend als laagdrempelig kunstencentrum. Midden in de kerk staat een theaterbox en er is veel ruimte voor kunstenaars, zoals Laure Verbrugge.
3: Ik ben een van de drie kunstenaars die de eer heeft om hier eigenlijk als eerste een residentie te mogen houden. Dus we hebben hier hele fijne ateliers. We hebben ook een unieke kans, wat heel fijn is, om ook te mogen exposeren.
2: Een zinvolle nieuwe bestemming voor een van de vele leegstaande kerken in Vlaanderen, zegt Bram de Win van Martha.
4: Ik vind het mooie aan dit project dat het eigenlijk zijn oorspronkelijke functie ook voor een stuk terugkrijgt. Weliswaar op een andere manier, maar we proberen hier ook om mensen samen te brengen en zich thuis te laten voelen. Dit moet een plek worden van iedereen eigenlijk.
0: Internetbank Revolut heeft de privégegevens van klanten per ongeluk vrijgegeven aan hackers. Revolut is een Britse bank die vooral online werkt via een app. De bank zegt dat ze gecontacteerd werd via een mail die van een overheidsagentschap leek te komen en waarin de gegevens van klanten werden gevraagd. Het gaat om identiteits- en adresgegevens, maar ook om foto's van identiteitsdocumenten. Revolut wil niet zeggen om hoeveel klanten het gaat. Het is ook niet duidelijk of er gegevens bij zijn van Belgische klanten. N-VA houdt rekening met een verhoging van de BTW-tarieven in de zoektocht van de federale regering naar 10 miljard om de begroting op het juiste spoor te krijgen. Dat zei Johan van Overtveld, Europees parlementslid voor N-VA in de zevende dag. Zijn partij wil liever niet op belastingverhogingen inzetten en vooral hervormen. Maar als coalitiepartners wel voor nieuwe inkomsten pleiten, lijkt een BTW-verhoging de minst schadelijke optie.
5: Als je naar nieuwe inkomsten kijkt en je meet dat af aan de impact op de economie, dan is iets in de BTW het minst schadelijk. Is mijn partij daar grote voorstander van? Absoluut niet. Maar onze premier wil wel dat die begroting op orde komt. En als je dat binnen deze coalitie wil doen, dan zal je nadruk op uitgaven, maar dan zal er op vlak van de inkomsten toch ook iets moeten gebeuren.
0: In Oost-Rozebeke in West-Vlaanderen laat de brandweer een oude loods gecontroleerd uitbranden. Gisteravond brak er brand uit in de loods van 3500 vierkante meter die vol hout en textiel ligt. De brandweer kon drie huizen en een tweede loods redden, maar de eerste loods laat ze nu uitbranden. Als ze die zou blussen, zou er te veel vervuild bluswater in een rivier terechtkomen. En dan dreigt de rook ook een kippenbedrijf binnen te dringen, waardoor de kippen zouden stikken. De oorzaak van de brand is nog niet duidelijk. Het blijft voorlopig ook onduidelijk wie er achter de drones zit die vrijdagavond en gisteravond zijn opgemerkt in de buurt van de luchthaven van Zaventem. Vrijdag zagen twee personeelsleden van de luchthaven een drone en werd het vliegverkeer een half uur stilgelegd. Gisteren werd de drone ook opgepikt door een detectiesysteem. De gevolgen voor het vliegverkeer waren ook erg beperkt, zegt Kurt Verwilligen van luchtverkeersleider Skies.
6: Gisteravond was er een detectie op ons detectiesysteem waarbij we met radiofrequenties kunnen zien waar er, of wanneer er drones in het luchtruim zich bevinden. Gisteren was er wel een aanzienlijk verschil. Zaterdag is per definitie een dag waarop heel wat minder trafiek is. Alles kon eigenlijk op één baan worden gecentreerd, waardoor eigenlijk voor de passagiers nauwelijks effect is merkbaar geweest.
0: Ook boven de luchthaven van Vilnius in Litouwen is daarnet een mogelijke drone vastgesteld. Als gevolg daarvan werd de luchthaven tijdelijk gesloten en konden er geen vliegtuigen landen of opstijgen. Afgelopen nacht is een Russische drone ontploft vlakbij de Poolse grens. De drone zette een benzinestation op zo'n 800 meter van de grens met Polen in Lichterlaaie. Volgens de Oekraïense minister van Buitenlandse Zaken is de aanval een waarschuwing voor de Europese Unie en de NAVO. De Russische terreur klopt op jullie deur, schreef hij op X. De grensovergang met Polen werd tijdelijk gesloten. Elders werd een treinlocomotief geraakt op 2 kilometer van de Poolse grens. In Turkije is de politie vanochtend vroeg binnengevallen in tientallen bars, woningen en kantoren van LGBTQ-activisten. Dat gebeurde in Ankara en Istanbul, zegt correspondent Gulşah Erçetin.
7: Wat we tot nu toe weten is dat er meer dan 10 personen zijn aangehouden. En ook is het kantoor van de organisatie doorzocht. En er komt nu ook zojuist nieuws binnen de Turkse media. Dat bijvoorbeeld mensen die gedoneerd hebben aan deze organisatie ook onderzocht zullen worden. En dit valt allemaal dus eigenlijk onder de operatie familie. Hè, zo noemen ze het in Turkije. In het kader van mijn gezin is veilig.
0: Volgens de autoriteiten gebeurde de operatie dus in naam van de bescherming van het gezin. Andersgeaardheid is in Turkije niet strafbaar, maar LGBTQ-organisaties liggen wel steeds vaker onder vuur. Op het eiland Brač in Kroatië zijn zowat 230 mensen geëvacueerd vanwege een natuurbrand. Brač ligt vlak voor de kust van de stad Split. Zo'n 3500 hectare natuur is al verwoest. Het vuur nadert een dorp met 1000 inwoners. De brand brak donderdag al uit. Meer dan 220 brandweerlui proberen het vuur te bestrijden. Er zijn ook verschillende blusvliegtuigen ingezet. Vanmiddag regen of soms intense buien met kans op onweer. Temperaturen tot 21 graden. Morgen eerst ochtendgrijs, daarna veel bewolking en af en toe een opklaring. Kans lokaal op wat motregen of een bui. Zeer zacht morgen tot 24 graden. Woensdag zonnig en vrij warm tussen de 23 en 26 graden. In Vlaanderen is het vandaag Open Monumentendag. Dat was ook onze opener. In heel wat steden en gemeenten kun je vandaag gratis erfgoed gaan bezoeken. Meer in de app van VRT Nieuws. Radio 2. Je luistert naar Radio

0: Je luistert naar Radio 2 Relax.
1: Hier kan je ontspannen met de beste muziek op elk moment van de dag.
2: Radio 2 Relax.
1: Luister naar Radio 2 Relax online.
0: Exclusief op VRT Max.

0: Het is 14:00. Goedemiddag. 14 nieuws met Dominique Viers. Regeringspartij N-VA houdt rekening met een verhoging van de BTW-tarieven. In de zoektocht van de federale regering naar 10 miljard om de begroting op het juiste spoor te krijgen. Dat zei Johan van Overtveld, Europees parlementslid voor N-VA, in de Zevende Dag. Zijn partij wil liever niet op belastingsverhogingen inzetten en vooral hervormen. Maar als de coalitiepartners wel voor nieuwe inkomsten pleiten, lijkt een BTW-verhoging de minst schadelijke optie.
1: Als je naar nieuwe inkomsten kijkt en je meet dat af aan de impact op de economie, dan is iets in de BTW het minst schadelijk. Is mijn partij daar grote voorstander van? Absoluut niet. Maar onze premier wil wel dat die begroting op orde komt. En als je dat binnen deze coalitie wil doen, dan zal je nadruk op uitgaven, maar dan zal er op vlak van de inkomsten toch ook iets moeten gebeuren.
0: Het blijft voorlopig onduidelijk wie er achter de drones zit die vrijdagavond en gisteravond zijn opgemerkt in de buurt van de luchthaven van Zaventem. Vrijdag zagen twee personeelsleden van de luchthaven een drone en werd het vliegverkeer een half uur stilgelegd. Gisteren werd de drone ook opgepikt door een detectiesysteem. De gevolgen voor het vliegverkeer waren ook erg beperkt, zegt Kurt Verwilligen van luchtverkeersleider Skies.
2: Gisteravond was er een detectie op ons detectiesysteem waarbij we met radiofrequenties kunnen zien waar er, of wanneer er drones in het luchtruim zich bevinden. Gisteren was er wel een aanzienlijk verschil. Zaterdag is per definitie een dag waarop heel wat minder trafiek is. Alles kon eigenlijk op één baan worden gecentreerd, waardoor eigenlijk voor de passagiers nauwelijks effect is merkbaar geweest.
0: Ook boven de luchthaven van Vilnius in Litouwen is vanmorgen een mogelijke drone gespot. Als gevolg daarvan werd de luchthaven tijdelijk gesloten. Er konden geen vliegtuigen landen of opstijgen. In het voetbal spelen Club Brugge en Antwerp tegen elkaar. Bert Sterks, jij volgt de wedstrijd daar voor ons. Hoe staat het daar?
3: Dik een half uur gevoetbald, Dominique. En 1-1 is de stand. Club begon het best aan de wedstrijd, ontwikkelde druk en kreeg dan een penalty na Hens van Antwerpen in de 16 meter. Strafschop omgezet door Hugo Vetlessen. En alles leek erop dat Club Brugge zou kunnen blijven controleren. Had de wedstrijd in handen tot Mechelen. En doelman Sommer achterin in de fout ging. En Flater van Jewelste van doelman Sommer die een gat in de lucht trapte. Daar profiteerde Perosso van. Hij kon in het lege doel gelijk maken. En nadien waren er nog een paar goede doelpogingen. Debutant Duff trapte mooi richting de bovenhoek voor Antwerp. Redding van Sommer. En Virginie trapte een goede kans over voor Club Brugge. Dus best wel wat te beleven in het Jan Breydelstadion. 33e minuut en 1-1 in Club Brugge Antwerp.
0: Dankjewel, Bert. Voormalig profvoetballer en trainer James Storme is overleden. Storme speelde onder meer zelf bij Standard, Union, KV Oostende en Gent. Met Gent won hij in 1964 de Beker van België. Na zijn actieve carrière werd hij hoofdtrainer bij onder meer KV Kortrijk en Beerschot. Bij FC Boom dwong hij in 1992 promotie af naar de hoogste voetbalklasse. James Storme was 83 jaar en stierf aan een hartstilstand. Vanmiddag regen of soms intense buien met kans op onweer. Temperaturen tot 21 graden. Morgen eerst ochtendgrijs, daarna veel bewolking, af en toe een opklaring. Kans lokaal op wat motregen of een bui. Zeer zacht wel morgen tot 24 graden. Woensdag zonnig en vrij warm tussen de 23 en 26 graden. Meer op 14nieuws.be.
4: Radio 2. Je luistert naar Radio 2.

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Hier kan je ontspannen met de beste muziek.
0: Op elk moment van de dag.
1: Luister naar Radio 2 Relax.
0: Online.
1: Op VRT Max.

0: met de beste muziek.
1: Radio 2 Relax.
0: Luister naar Radio 2 Relax.
2: De hele dag lang op VRT Max.

0: is 3:00. Goedemiddag, 14 nieuws met Dominique Viers. De organisatoren van de internationale vliegshow Sanicol in Hechtel-Exel in Limburg, waar gisteravond een natuurbrand is ontstaan, zeggen dat ze alle nodige toestemmingen op zak hadden. Bij een van de acts werd vuurwerk afgestoken vanop de vliegtuigen, maar de pijlen belanden op de heide en veroorzaakten brand. Niemand raakte gewond, er stonden ook geen toeschouwers op dat stuk. De komende dagen zal het evenement geëvalueerd worden, zegt woordvoerder Jurie Mombers.
1: Dan gaan we de komende weken evalueren, dat doen we elk jaar. Maar ik denk, ja, wat betreft de Sunset Airshow van gisteren, het overleg, het voorafgaand overleg met de hulpdiensten, met de autoriteiten, heeft plaatsgevonden. Er was code groen. We hadden toestemming om alles te doen, ook met pyrotechnische aspecten. Dus ja, we gaan gewoon kijken naar volgend jaar toe. Maar op dit moment is dat denk ik nog een beetje voorbarig om daarop vooruit te gaan lopen.
0: In Oost-Rozebeek en West-Vlaanderen laat de brandweer een oude loods gecontroleerd uitbranden. Gisteravond brak er brand uit in de loods die vol hout en textiel ligt. De brandweer kon 3 huizen en een 2e loods redden, maar de eerste loods laat ze nu dus uitbranden. Als ze die loods zou blussen, zou er te veel vervuild bluswater in een rivier terechtkomen. En dan dreigt de rook ook een kippenbedrijf binnen te dringen, waardoor de kippen zouden stikken. De oorzaak van de brand is nog onduidelijk. Op het EK 3-3 basketbal in Antwerpen zijn onze Belgische vrouwen uitgeschakeld. Ze verloren in de kwartfinale van Spanje met 20-9. Straks komen ook nog de Belgische mannen in actie. Zij nemen het om 16:45 in hun kwartfinale op tegen wereldkampioen Letland. Onze landgenoot Jelle Geens is 3e geworden op het wereldkampioenschap halve triathlon in Nice. Geens was titelverdediger op dit nummer, maar moest vandaag de Nieuw-Zeelander Hayden Wild en de Noor Christian Bloemenveld voor laten gaan. Geens is blij dat hij, ondanks wat blessure leed, toch weer kon meedoen met de wereldtop. En in het voetbal is de wedstrijd tussen Club Brugge en Antwerp aan de gang. Ze zitten er in de tweede helft. Bert Sterks, hoe staat het daar?
2: Het is 2-1 voor Club Brugge met nog 20 minuten te voetballen. De doelpuntenmaker bij Club was 2 keer dezelfde man. Vetles vroeg in de eerste helft met een penalty. En vroeg in de tweede helft met een binnentikker bij de tweede paal. En tussendoor was Club Brugge doorgaans ook de betere ploeg met de meeste kansen. Voor onder meer Virgilie Forbes, Le Maréchal en Lee. Maar ze misten allemaal of trapten binnen het bereik van doelman Nozawa van Antwerp. Antwerp kwam tussendoor dus wel op gelijke hoogte met een doelpunt van Porosso. En dat na het geweldige blunder van doelman Sommer en Brandon Mechelen bij Club Brugge. Maar zeker een aangename wedstrijd, deze zondagnamiddagmatch tussen Club en Antwerp. 2-1 voor Club Brugge en op dit moment een verdiende voorsprong.
0: Dankjewel Bert. En voormalig profvoetballer en trainer James Stormen is overleden. Stormen speelde zelf onder meer bij Standaard, Union, KV Oostende en Gent. Met Gent won hij in 1964 de Beker van België. Na zijn actieve carrière werd hij hoofdtrainer bij onder meer KV Kortrijk en Beerschot. Bij FC Boom dwong hij in 1992 promotie af naar de hoogste voetbalklasse. James Stormen was 83 en stierf na een hartstilstand. Vanmiddag regen of soms intense buien met kans op onweer, temperaturen tot 21 graden. Morgen eerst ochtend grijs, daarna veel bewolking, af en toe een opklaring. Kans op lokaal wat motregen of een bui, maar zeer zacht tot 24 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Luistert naar Radio 2.

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Hier kan je ontspannen met de beste muziek.
0: Op elk moment van de dag.
1: Luister naar Radio 2 Relax.
0: Online
1: op VRT Max.

0: Het is 4:00, goedemiddag. 14 nieuws met Dominique Viers. In het Elisabethpark in de Brusselse gemeente Koekelberg zijn enkele honderden inwoners samengekomen om te protesteren tegen een aanvliegroute van de luchthaven van Zaventem. Die route gaat over een dichtbevolkt deel van Brussel. De route wordt al ongeveer een jaar getest, maar volgens de inwoners veroorzaakt ze te veel overlast voor veel meer mensen dan gedacht. Kim Goris van het actiecomité Free Air Brussels.
1: De overlast is vooral heel sterk vergroot en heel sterk geconcentreerd, zodat steeds dezelfde mensen, dezelfde huizen die last boven zich hebben. Nu, ondertussen is er ook een studie waaruit blijkt dat eigenlijk het cijfer van die 270.000 getroffen mensen eigenlijk bijgesteld wordt naar bijna 500.000 getroffen mensen.
0: De VZW Free Air for Brussels gaat ook inwoners ondersteunen om mee naar de rechter te stappen, omdat ze niet geloven dat de politiek het probleem kan oplossen. Na een steekpartij in een appartementsgebouw in Oost-Duinkerke vrijdag zijn 3 verdachten aangehouden. Dat meldt het parket van Veurne. De steekpartij vond plaats tijdens een uit de hand gelopen ruzie. 1 iemand trok een mes en verwondde 2 anderen. Ook de dader zelf raakte gewond. De politie arresteerde 4 verdachten. 3 daarvan zijn nu dus aangehouden. De 4e werd vrijgelaten onder voorwaarden. In het voetbal heeft Club Brugge in eigen huis met 3-1 gewonnen van Antwerp. Een verslag krijgt u van Bert Sterks.
2: Club en Antwerp maakten er een stevige en aangename wedstrijd van, waarin de thuisploeg vaak de bovenhand had, maar de bezoekers dapper weer werk boden. Vetlissen opende al vroeg de score met een penalty na Hens. Porosso maakte snel gelijk met dank aan Mechelen en Sommer, die een hoofdstuk bijschreef in zijn blunderboek. Club zonder de geblesseerde Van Aken dreigde via onder andere Forbes en Virgili, maar scoorde pas in de tweede helft een tweede keer 2-1 via opnieuw Vetlissen. Antwerp gaf niet op, Fraai trapte een cadeau van Spileers tegen de paal, bijna de gelijkmaker, waarna Virgili de match Fraai besliste met een knal in de korte hoek 3-1. Verdiende zegen uiteindelijk voor Club. Antwerp gaf niet op en toonde tekenen van beterschap, maar heeft al 4 matchen niet meer kunnen winnen.
0: En zo net is ook de wedstrijd tussen Racing Genk en AA Gent begonnen. Vanmiddag regen of soms intense buien met kans op onweer, temperaturen tot 21 graden. Morgen begint met ochtend grijs, daarna veel bewolking en af en toe een opklaring. Lokaal is er kans op wat motregen of een bui, maar het blijft zeer zacht tot 24 graden. Meer op vrtnieuws.be.
3: Luistert naar Radio.

0: ben ik nooit alleen.
1: Je luistert naar Radio 2 Relax.
2: Radio 2 Relax.
3: Ontspannen met de beste muziek.
1: Altijd en overal op 14.

0: Het is 5:00. Goedemiddag. VRT Nieuws met Dominique Viers. Volgens Oekraïne valt Rusland systematisch en doelbewust spoorinfrastructuur aan. Er wordt nagegaan wat er gisteren is misgelopen tijdens de internationale vliegshow van Hechtel Exel. En we gaan live naar de voetbaltopper tussen Racing Genk en AA Gent. De Oekraïense spoorwegmaatschappij waarschuwt voor systematische aanvallen op de spoorwegen in het hele land. Vanmorgen werd nog een trein geraakt door een Russische drone. Volgens de Oekraïense president Zelensky heeft Rusland met opzet die trein geraakt. Marijn Trio, jij bent in Oekraïne. Het is een belangrijke spoorlijn die nu aangevallen is.
1: Ja, het is het traject dat veel buitenlandse bezoekers nemen om vanuit Polen naar Kiev te reizen en terug. En net voor die trein werd aangevallen, was er een trein met Europese politici en hooggeplaatsten via datzelfde traject de grens overgestoken. Aan boord daarvan zaten volgens Duitse media een topadviseur van de Duitse bondskanselier Merz, de vroegere Britse premier Boris Johnson en ook nog andere Europese diplomaten en veiligheidsadviseur. En dat is iets wat ze in Rusland zeker konden weten, want ze kwamen allemaal van een conferentie die gisteren plaatsvond in Kiev.
0: Is dit nu een verdere escalatie?
1: Ja, het past zeker in de escalatie die hier in Oekraïne al een tijd aan de gang is. De voorbije dagen zijn treinen en treinstations aangevallen. Waar ik nu ben in Kharkiv heb ik al tientallen uitgebrande tankstations gezien. Maar de laatste dagen worden er ook tankstations in Kiev en tot ver in het westen aangevallen. En vandaag dus ook vlakbij de Poolse grens. En eerder deze week werd ook een grensovergang tussen Oekraïne en Moldavië aangevallen. Dus ja, Rusland probeert het leven in Oekraïne compleet te verstoren en toch ook wel een dreigend signaal te sturen naar de Europese bondgenoten van Oekraïne.
0: Dankjewel, Marijn. In Letland is de minister van Welzijn ontslagen nadat hij dronken achter het stuur was betrapt. Volgens lokale media had Rainis Uzuljeks meer dan 3 promille alcohol in zijn bloed. De Letse premier noemt zijn gedrag een gevaar voor de samenleving. Ook de president heeft het incident veroordeeld. De partij van Uzuljeks heeft hem niet alleen als minister, maar ook als partijlid geschrapt. De 40-jarige ex-minister heeft nog niet gereageerd. De organisatoren van de internationale vliegshow Sanicol in Hechtel Exel in Limburg, waar gisteravond de natuurbrand is ontstaan, zeggen dat ze alle nodige toestemmingen op zak hadden. Bij een van de acts werd vuurwerk afgestoken van op de vliegtuigen, maar de pijlen belanden op de heide en veroorzaakten brand. Niemand raakte gewond, er stonden ook geen toeschouwers op dat stuk. De komende dagen zal het evenement geëvalueerd worden, zegt woordvoerder Juri Mombers.
2: Dan gaan we de komende weken evalueren, dat doen we elk jaar. Maar ik denk, ja, wat betreft de Sunset Airshow van gisteren, het overleg, het voorafgaand overleg met de hulpdiensten, met de autoriteiten, heeft plaatsgevonden. Er was code groen, we hadden toestemming om alles te doen, ook met pyrotechnische aspecten. Dus ja, we gaan gewoon kijken naar volgend jaar toe. Maar op dit moment is dat denk ik nog een beetje voorbarig om daarop vooruit te gaan lopen.
0: In het Elisabethpark in de Brusselse gemeente Koekelberg zijn enkele honderden inwoners samengekomen om te protesteren tegen een aanvliegroute van de luchthaven van Zaventem. De route over een dichtbevolkt deel van Brussel wordt al ongeveer een jaar getest. Maar volgens het actiecomité VZW Free Air for Brussels hebben bijna 500.000 mensen daar last van. Deze inwoners zijn het vliegtuig lawaai beu.
3: Voor mij is de overlast dat we om de 3 minuten een vliegtuig boven ons hoofd hebben op sommige dagen. Dat dat 's nachts ook doorgaat, dat dat heel vermoeiend wordt. Ik krijg een soort stressaanvalletjes als ik ze al zie afkomen, want het is altijd dezelfde lijn. Je ziet ze komen en hij is nog maar weg en daar komt de volgende al.
4: Als ik in mijn tuin zit, dat er opeens heel veel vliegtuigen boven ons hoofd vliegen en dan krijg ik daar soms een beetje hoofdpijn van.
5: Als mensen zeggen van je moet daarmee leren leven, op geen enkele manier is dat mogelijk. Geen enkele.
0: Open Monumentendag loopt stilaan op zijn einde. In heel Vlaanderen waren vandaag zo'n 900 locaties gratis toegankelijk. Een verslag van Christine Bonneure vanuit Rotselaar in Vlaams-Brabant.
6: Goed, welkom op de Monumentendag op het domein Donjon ter Heide.
7: Gids Audrey toont ons de middeleeuwse donjon, een veelkantige toren waar ooit in gewoond werd.
6: Dus je ziet hier mooi de structuur van de toren, hè? Het centrale middenstuk. 1, 2, 3, 4, de armpjes van het kruis, zo gezegd.
7: Dit domein is privébezit. Catherine is de dochter van de eigenaar.
8: Het is eigenlijk wel een beetje speciaal. Soms besef ik het niet meer, want ja, ik ben hier geboren en getogen. Maar het is wel altijd indrukwekkend als je thuiskomt en je ziet die grote toren, ja, dan denk je wel, ja, ik woon in een uitzonderlijke plek. met heel veel geschiedenis.
7: En daar komt een grote verantwoordelijkheid bij kijken. Restaureren of zelfs maar in stand houden kost handenvol geld. Veel bezoekers hadden de regen getrotseerd en waren verrast door deze unieke donjon.
9: Ik had het niet zo mooi verwacht. Ik dacht dat het veel bouwvalliger ging zijn. En ja, positieve indruk, ja, dat was het.
0: In het voetbal spelen Racing Genk en AA Gent tegen elkaar. Peter van den Bemt, jij volgt die wedstrijd voor ons. Hoe staat het daar?
10: Wel, bij de rust leidt AA Gent hier in Genk met 0-1. Dat is een logische en verdiende voorsprong, want AA Gent presenteert zich hier van beide aftrap als een ploeg met groot vertrouwen. Natuurlijk vertrouwen gekregen door die 5 opeenvolgende overwinningen waarmee ze aan het seizoen zijn begonnen. Wedstrijd in handen genomen en laten we zeggen op de laatste 5 minuten na volledig ook gecontroleerd. Vroeg op voorsprong geklommen met het doelpunt van Sonko. Dat was niet de eerste kans. En er zouden nog een paar volgen met onder andere Araujo. En nog een scrimmage voor de goal waar Brugmans, de doelman van Genk, toch al een keer of twee moest opredden. En Racing Genk voetbalt te traag, te ongeïnspireerd om aan echt grote kansen te geraken. De paar momentjes die er toch waren vormden geen probleem voor doelman Roef van AA Gent. Dus werk aan de winkel voor Racing Genk, want thuis bij de rust op achterstand tegen de leider AA Gent 0-1.
0: Dankjewel Peter. En eerder op de dag heeft Club Brugge met 3-1 gewonnen van Antwerp. Club was de betere ploeg, maar door een foutje van doelman Sommer van Club Brugge kwam Antwerp opnieuw in de match. Verdediger Joaquin Seys nam het op voor zijn doelman en is blij dat zijn ploeg alsnog kon winnen.
11: Ja, maar ik denk dat hij ons ook al genoeg heeft rechtgehouden. Dus we mogen niet alleen als er foutjes kijken. Kijk, fouten gebeuren en die moeten eruit. Maar hij heeft genoeg ervaring om daarmee om te gaan. Er is niemand aan nu met de vinger gaan aanwijzen. Daarom is onze groep ook zo sterk. Om te tonen dat wij het nu ook weer kunnen omdraaien. En dan gaat er niemand nog van die fout spreken. De eerste helft waren we sowieso al beter. Had ik het gevoel dat het ook al 2-3-0 kon zijn. Dat was nu niet, maar ik denk dat we dan in de tweede helft de wedstrijd doodmaken. En op een goede manier afsluiten.
0: Dankzij deze overwinning springt Club opnieuw naar de tweede plaats in het klassement. Op 1 punt van Leider Union. En op het EK 3-3 basketbal bij de mannen is België uitgeschakeld. Onze landgenoten verloren in de kwartfinale met 21-18 van wereldkampioen Letland. Eerder vandaag verloor onze vrouwenploeg ook al in de kwartfinale tegen Spanje. En de Italiaan Kimi Antonelli heeft de grote prijs Formule 1 van Spanje gewonnen. De WK-leider was op het gloednieuwe circuit in Madrid in zijn Mercedes sneller dan de Red Bull van Max Verstappen en Lando Norris in de McLaren. Dankzij die zegen vergroot Antonelli zijn voorsprong in de WK-stand op zijn teamgenoot George Russell, die vijfde eindigde. Vanavond krijgen we nog enkele buien. Er is kans op nevel of mist. Morgen begint grijs. Daarna wisselen wolken en opklaringen elkaar af. En lokaal is er motregen of een bui mogelijk. Het blijft wel erg zacht, tot 24 graden. De Oekraïense spoorwegmaatschappij waarschuwt voor systematische aanvallen op de spoorwegen. Daarmee begonnen we dit bulletin. Volgens Oekraïne valt Rusland doelbewust treinen op belangrijke spoorlijnen aan. Meer in de app van VRT Nieuws.
12: Luistert naar Radio 2 Relax.

0: Het is 6:00. Goedenavond. VRT Nieuws met Dominique Viers. Volgens Oekraïne valt Rusland systematisch en doelbewust spoorinfrastructuur aan. In Koekelberg in het Brussels gewest is actie gevoerd tegen een nieuwe aanvoerroute van de luchthaven van Zaventem. En op Open Monumentendag trok dit jaar 350.000 bezoekers. De Oekraïense spoorwegmaatschappij waarschuwt voor systematische aanvallen op de spoorwegen in het hele land. Vanmorgen werd nog een trein geraakt door een Russische drone. Volgens Oekraïns president Zelensky heeft Rusland met opzet die trein geraakt. Collega Marijn Trio is in Oekraïne. De spoorlijn die vanmorgen werd aangevallen, wordt vaak gebruikt door prominente politici en diplomaten, zegt hij.
1: Het is het traject dat veel buitenlandse bezoekers nemen om vanuit Polen naar Kiev te reizen en terug. En net voor die trein werd aangevallen, was er een trein met Europese politici en hooggeplaatsten via datzelfde traject de grens overgestoken. Aan boord daarvan zaten volgens Duitse media een topadviseur van de Duitse bondskanselier Merz, de vroegere Britse premier Boris Johnson en ook nog andere Europese diplomaten en veiligheidsadviseur. En dat is iets wat ze in Rusland zeker konden weten, want ze kwamen allemaal van een conferentie die gisteren plaatsvond in Kiev.
0: Deze nieuwe aanval maakt deel uit van een escalatie van de oorlog in Oekraïne die al enkele dagen aan de gang is, zegt hij nog.
1: De voorbije dagen zijn treinen en treinstations aangevallen. Waar ik nu ben in Kharkiv heb ik al tientallen uitgebrande tankstations gezien. Maar de laatste dagen worden er ook tankstations in Kiev en tot ver in het westen aangevallen. En vandaag dus ook vlakbij de Poolse grens. En eerder deze week werd ook een grensovergang tussen Oekraïne en Moldavië aangevallen. Dus ja, Rusland probeert het leven in Oekraïne compleet te verstoren. En toch ook wel een dreigend signaal te sturen naar de Europese bondgenoten van Oekraïne.
0: In Letland is de minister van Welzijn ontslagen nadat hij dronken achter het stuur was betrapt. Volgens lokale media had Rainis Uzuniex meer dan 3 promille alcohol in zijn bloed. De Letse premier noemt zijn gedrag een gevaar voor de samenleving. Ook de president heeft het incident veroordeeld. De partij van Uzuniex heeft hem niet alleen als minister, maar ook als partijlid geschrapt. De 40-jarige, intussen ex-minister, heeft zelf nog niet gereageerd. In het Elisabethpark in de Brusselse gemeente Koekelberg zijn enkele honderden inwoners samengekomen om te protesteren tegen een aanvliegroute van de luchthaven van Zaventem. Die route, over een dichtbevolkt deel van Brussel, wordt al ongeveer een jaar getest. Maar volgens het actiecomité VZW Free Air for Brussels hebben bijna 500.000 mensen daar last van. Deze inwoners zijn het vliegtuig lawaai beu.
2: Voor mij is de overlast dat we om de 3 minuten een vliegtuig boven ons hoofd hebben op sommige dagen. Dat dat 's nachts ook doorgaat, dat dat heel vermoeiend wordt. Ik krijg een soort stressaanvalletje als ik ze al zie afkomen, want het is altijd dezelfde lijn. Je ziet ze komen en hij is nog maar weg. En daar komt de volgende al.
3: Als ik in mijn tuin zit, dat er opeens heel veel vliegtuigen boven ons hoofd vliegen. En dan krijg ik daar soms een beetje hoofdpijn van.
4: Als mensen zeggen van je moet daarmee leren leven, op geen enkele manier is dat mogelijk. Geen enkele.
0: De organisatoren van de internationale vliegshow Sanicol in Hechtel-Exel in Limburg, waar gisteravond de natuurbrand is ontstaan, zeggen dat ze alle nodige toestemmingen op zak hadden. Bij een van de acts werd vuurwerk afgestoken van op de vliegtuigen, maar de pijlen belanden op de heide en veroorzaakten brand. Niemand raakte gewond, er stonden ook geen toeschouwers op dat stuk. De komende dagen zal het evenement geëvalueerd worden, zegt woordvoerder Joeri Mombers.
5: Het overleg, het voorafgaand overleg met de hulpdiensten, met de autoriteiten, heeft plaatsgevonden. Er was code groen, we hadden toestemming om alles te doen, ook met pyrotechnische aspecten. Dus ja, we gaan gewoon kijken naar volgend jaar toe. Maar op dit moment is dat denk ik nog een beetje voorbarig om daarop vooruit te gaan lopen.
0: De Open Monumentendag heeft zo'n 350.000 bezoekers gelokt. Iets minder dan vorig jaar door het wisselvallige weer. De topper was het vakantieverblijf Cosmos in Westouter in West-Vlaanderen met zo'n 10.000 nieuwsgierigen. Gaststad Kortrijk ontving alles samen 20.000 mensen. Het thema dit jaar was in goede handen als steun voor de mensen die erfgoed bewaren en levend houden. Bijvoorbeeld in Rotselaar in Vlaams-Brabant. Een verslag van Christine Bonneure.
6: Ik ga eerst iets vertellen over de geschiedenis en dan ga ik vertellen waarom deze toren een heel speciale toren is.
7: De Donjon ter Heijden, een unieke middeleeuwse toren, is privébezit en al generaties van de familie van Catherine. Dit erfgoed in stand houden is niet eenvoudig.
8: We hebben lekken in het dak, dus het dak moet vervangen worden. En we hebben daar nieuwe leien voor nodig, maar daar hangt ook een kostplaatje aan.
7: Met een VZW zoekt Catherine extra middelen naast de erfgoedsubsidies van de overheid. Hoewel het niet de bedoeling is om alles piekfijn te restaureren.
8: Ik denk dat die middeleeuwse charme ook wel veel doet, want de mensen zijn altijd wel onder de indruk hoe deze toren er nog uitziet, want die ziet er echt zoals in 1350.
7: In goede handen was het thema van deze Open Monumentendag en dat zijn veel handen.
8: We kunnen eigenlijk vandaag wel gemakkelijk op meer dan 20 vrijwilligers rekenen op Monumentendag. Ja, die handjes zijn heel waardevol. Het is ook het jaar van de vrijwilligers, dus ik zet ze extra in de kijker. Zonder hen kunnen we niks doen.
0: In het voetbal hebben Racing Genk en AA Gent 1-1 gelijk gespeeld. Peter van den Bemt, Gent is dus het maximum van de punten kwijt.
9: Zo is dat. Na een boeiende topper heeft AA Gent niet meer het maximum, maar aan het einde was het gelijkspel tussen de twee ook wel logisch. AA Gent speelde een heel sterke eerste helft, domineerde die eerste helft ook, kwam voetballen als een leider met heel veel vertrouwen. Vroege goal van Sonko 0-1 en nog wel een paar pogingen en Racing Genk voetbalde te traag en te ongeïnspireerd en was nauwelijks gevaarlijk. 0-1 bij de rust was dus logisch. Heel andere thuisploeg na de rust, al gouden gelijkmaker van Duro Sinmi. Genk drong nog even aan in het begin en nog heel erg hard in het einde van die tweede helft met tussendoor wat meer evenwichtig spel. AA Gent nog moeilijk aan kansen geraakt. Op het einde was er nog een knal van Kayembe tegen de paal. Mogelijkheden voor Adedeji Sterrenberg en Heijmans. Maar een tweede goal viel niet meer voor Racing Genk, dat met het gelijkspel een beetje ter plaatse blijft trappelen in de buik van het klassement. AA Gent wordt aan de kop, dus bijgehaald door Union.
0: Dankjewel, Peter. En eerder op de dag won Club Brugge met 3-1 van Antwerp. Club staat na deze zege op de derde plaats op 1 punt van Gent en Union. En in de Vuelta, de wielerronde van Spanje, wordt de slotetappe met aankomst in Granada gereden. Wout van Aert is al zeker van de eindoverwinning in het puntenklassement en hoopt ook vandaag opnieuw mee te strijden voor de ritwinst.
10: Ik denk rit 21 wordt altijd in het hoofd gewonnen. Wie vandaag nog de moraal heeft en de goesting om nog één keer af te zien, die heeft een streep voor. En ik denk dat we dat wel bij horen.
0: De renners moeten op dit moment nog meer dan 60 kilometer afwerken. Vanavond krijgen we nog enkele buien. Er is kans op nevel of mist. Morgen begint grijs. Daarna wisselen wolken en opklaringen elkaar af. En lokaal is er motregen of een bui mogelijk. Het blijft wel erg zacht, tot 24 graden. De Oekraïense spoorwegen waarschuwen voor doelbewuste en systematische aanvallen op belangrijke spoorlijnen. Daarmee begonnen we dit bulletin. Vanmorgen werd een spoorlijn aangevallen die vaak door westerse diplomaten en prominente politici wordt gebruikt. De aanvallen maken deel uit van een nieuwe escalatie die al enkele dagen aan de gang is. Meer op 14nieuws.be.
11: Radio 2. Je luistert naar Radio 2 Relax.

0: Het is 7 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Dominique Viers. In Oekraïne waarschuwt de spoorwegmaatschappij voor systematische aanvallen op de spoorwegen in heel het land. Vanmorgen nog werd een trein geraakt door een Russische drone. Volgens de Oekraïnse president Zelensky heeft Rusland met opzet die trein geraakt. De spoorlijn die vanmorgen werd aangevallen wordt vaak gebruikt door prominente politici en diplomaten, zegt ook collega Marijn Trio vanuit Oekraïne.
1: Het is het traject dat veel buitenlandse bezoekers nemen om vanuit Polen naar Kiev te reizen en terug. En net voor die trein werd aangevallen, was er een trein met Europese politici en hooggeplaatsten via datzelfde traject de grens overgestoken. Aan boord daarvan zaten volgens Duitse media een topadviseur van de Duitse bondskanselier Merz, de vroegere Britse premier Boris Johnson en ook nog andere Europese diplomaten en veiligheidsadviseur. En dat is iets wat ze in Rusland zeker konden weten, want ze kwamen allemaal van een conferentie die gisteren plaatsvond in Kiev.
0: Rusland viel de voorbije dagen in Oekraïne tientallen treinen, maar ook trein- en tankstations aan. De bedoeling is om Oekraïne verder te destabiliseren en een duidelijk signaal te sturen richting de Europese bondgenoten. Aldus nog Marijn Trio. In Laken in Brussel is afgelopen nacht een moskee beklad met een hakenkruis. Wie het gedaan heeft, is nog niet duidelijk. De politie heeft een PV opgesteld. De Brusselse minister voor lokale besturen en gelijke kansen, Lau Wesch, veroordeelt de feiten en spreekt van een islamofobe daad. In het voetbal hebben Racing Genk en AA Gent 1-1 gelijk gespeeld. Gent kwam in de eerste helft op voorsprong, maar in de tweede helft maakte Genk gelijk. Door het gelijkspel is Gent het maximum van de punten kwijt. Het heeft nu 16 punten na 6 wedstrijden en deelt de leiding met Union. Gent-speler Matthias Delorge is ontgoocheld, omdat er volgens hem meer in zat.
2: Het is toch een teleurstelling, maar ik denk dat dat meer gaat over het spelbeeld. Ik denk dat we de eerste half uur, de eerste 35 minuten heel goed spelen, domineren. Maar ik denk dat de tweede helft zij volledige baas waren. Ja, ik wil graag winnen. Dus ja, jammer.
0: En op dit ogenblik is Charleroi op bezoek bij Zulte Waregem. Dat is een duel tussen de vierde en de vijfde in de stand. Na een half uur staat het daar 0-1 voor Charleroi. Romme Saas heeft net voor dit nieuwsbulletin gescoord. En in de Ronde van Spanje zitten de wielrenners in de laatste 30 kilometer van de slotrit. Alle renners zitten nog samen in het peloton. Ze zijn intussen begonnen aan de lokale lussen in Granada, het zuiden van Spanje, waar dus het einde van deze Vuelta ligt. Vanavond krijgen we nog enkele buien. Er is ook kans op nevel of mist. Morgen begint grijs, daarna wisselen wolken en opklaringen elkaar af. Lokaal is er motregen of een bui mogelijk. Het blijft wel erg zacht, tot 24 graden. Meer in de app van VRT Nieuws. Radio 2. Je luistert naar Radio

0: 8 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Nathalie Vermuijten. Er gaan meer en meer stemmen op om een rem te zetten op de ontwikkeling van artificiële intelligentie, of AI. Ook binnen de sector zelf. De CEO's van zowel AI-bedrijf OpenAI van ChatGPT als Anthropic, dat de chatbot Claude maakt, pleiten er dit weekend voor om de ontwikkeling van geavanceerde AI-modellen af te remmen. Er zijn recent een aantal incidenten geweest die wel enkele bezorgdheden duidelijk maken, zegt AI-specialist bij IMEC Steven Latour.
1: Een voorbeeld daarvan is dat Anthropic deze week nog heeft gemeld dat hun AI-systemen meer en meer worden misbruikt door regio's zoals China en Iran, waar ze eigenlijk meer en meer informatie proberen te vragen rond spionage, het maken van wapens en dergelijke meer. Het gaat over mislukte pogingen, maar het toont toch aan dat er een vergroot risico is. En een tweede, misschien nog belangrijker risico, is dat we merken dat AI niet altijd op dezelfde ethische manier taken vervult zoals wij het willen.
0: Volgens Latre is het wel mogelijk om AI-systemen veilig te ontwikkelen. In de Brusselse gemeente Anderlecht zijn twee vrouwen om het leven gekomen bij een incident, dat meldt het parket van Brussel. Wat er precies gebeurd is, is nog onduidelijk. De omstandigheden worden nog onderzocht. Meer informatie is er dus voorlopig niet. Nog in Brussel, in Laeken, is een moskee afgelopen nacht beklad met een hakenkruis. Wie dat gedaan heeft, is niet duidelijk. De politie heeft een PV opgesteld. De Spanjaard Enric Mas heeft de Ronde van Spanje gewonnen. Hij is de eerste Spanjaard in 12 jaar die de Vuelta wint. Mas kwam zorgeloos door de slotrit. Die werd gewonnen door de Noor Tobias Johannessen. Hij was de snelste van een kopgroep, met daarbij ook onze landgenoten Ramses de Bruyne, Thibaut Nijs en Jarno Widar. Ramses de Bruyne werd uiteindelijk derde. Wout van Aert won de puntentrui. In het voetbal zit de wedstrijd tussen Zulte Waregem en Charleroi in de tweede helft. Het is een duel tussen de vijfde en de vierde in de stand. Met nog ruim een kwartier te spelen leidt Charleroi met 0-1. En nog op dit moment is KV Kortrijk op bezoek bij La Louvière. Bij de rust leidt La Louvière met 2-0. En eerder vanavond speelde Racing Genk en AA Gent 1-1 gelijk. Gent kwam in de eerste helft op voorsprong, maar Genk maakte na de rust gelijk. Door het gelijkspel heeft Gent niet meer het maximum van de punten. Het heeft nu 16 punten na 6 wedstrijden en deelt de leiding in het klassement met Union. Racing Genk heeft 9 punten en staat op een 9e plaats. Maar verdediger Josué Kongolo maakt zich geen zorgen.
2: Als je 15 of 15 hebt, dan heb je sowieso vertrouwen waar je dan ook speelt. En die hebben dat voor mij ook gewoon goed gedaan. Maar we hebben het vandaag ook laten zien dat we het ook konden op hun niveau spelen. En ik voel dat het team aan het gooien is. Dus ik zie het positief, dat we alleen maar stappen en stappen aan het maken zijn. Dat moeten we onthouden.
0: Vanavond nog enkele buien. Vannacht kans op nevel en mist bij minima tussen 14 en 16 graden. Morgen begint grijs, daarna wisselen wolken en opklaringen elkaar af. Lokaal is er motregen of een bui mogelijk bij maxima tot 23 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Radio 2. Je luistert naar Radio 2.

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Radio 2 Relax.
2: Ontspannen met de beste muziek.
1: VRT Radio 2.
3: Negen uur, goedavond, VRT Nieuws met Nathalie Vermuiten. De Amerikaanse president Trump wil dat de Oekraïnse president Zelensky stopt met zijn aanvallen op Russische olieraffinaderijen waar diesel geproduceerd wordt. Volgens Trump zijn er genoeg doelwitten in Rusland, maar diesel mag niet geviseerd worden, want dat veroorzaakt een tekort en dat doet de wereld pijn, zegt Trump.
4: He has to stop knocking out diesel fuel in Russia. Let him go after targets, but not diesel fuel, because he's causing a shortage of diesel. This isn't done by the Middle East. This is done by what's happening with Russia and Ukraine. We spoke to Mr. Zelensky about it. There are plenty of other targets. Don't hit diesel fuel. That's hurting the world.
3: Trump zegt dus dat de stijgende dieselprijs met Oekraïne en Rusland te maken heeft en niet met het Midden-Oosten. Maar ook zijn oorlog met Iran doet de olieprijs stijgen. In de Brusselse gemeente Anderlecht zijn twee vrouwen om het leven gekomen bij een incident, dat meldt het parket. Wat er precies gebeurd is, is nog onduidelijk. De politie zou een oproep hebben gekregen en vond de lichamen toen ze ter plaatse kwam. De slachtoffers konden niet meer gereanimeerd worden. Het labo, de wetsgeneesheer en het parket zijn ter plaatse om alles te onderzoeken. In het voetbal is Charleroi met 0-1 gaan winnen op het veld van Zulte Waregem. Voor Zulte Waregem is het pas de eerste nederlaag dit seizoen. Het staat vijfde met 11 punten. Charleroi pakt 15 op 18 en telt evenveel punten als Club Brugge, dat derde staat. En in La Louvière KV Kortrijk zijn ze toe aan de laatste minuten. La Louvière leidt met 3-0. De Spanjaard Enric Mas heeft de wielerronde van Spanje gewonnen. Hij is de eerste Spanjaard in 12 jaar die de Vuelta wint. En voor Mas is het zijn eerste grote rondezege. De Noor Tobias Johannessen won de slotrit. Onze landgenoot Ramses de Bruyne werd derde. Hij had plezier in de slotrit, zegt hij.
5: Het is maar wel een keer dat je wint de koers, dat je echt weet hoe je voelt. En dit soort parcours, daar hou ik echt van. Op een circuit. 2 kilometer klimmen en er vol voor gaan. En dan, als je nog een paar jongens hebt die er vol voor gaan, is het altijd leuk om te koersen zo.
3: Wout van Aert pakte de puntentrui in deze Vuelta. En in New York wordt de finale van de US Open gespeeld, het laatste Grand Slam tennistoernooi van het seizoen. De nummer 2 van de wereld, Alexander Zverev, neemt het op tegen de thuisspeler Ben Shelton, 9e van de wereld. En Glenn Martens, wie is er het best begonnen?
6: Ja, toch wel duidelijk. Alexander Zverev die heeft de openingsset gewonnen met 6-3. Ging al meteen het eerste spelletje door de service van de Amerikaan. Die sloeg toen een dubbele fout op breakpunt tegen. En die break heeft Zverev niet meer uit handen gegeven. Integendeel, bij 5-3 ging opnieuw door de opslag van de Amerikaan. Opnieuw met een dubbele fout gaf Ben Shelton het weg. Hij heeft nog een beetje last van de zenuwen. In de rally moet hij vaak niet onderdoen. Alleen Zverev vindt iets makkelijker de punten op zijn eigen opslag. 94% van die gewonnen punten op die eerste opslag. Dat is best wel indrukwekkend te noemen. Dus als hij dat wat kan beter doen, wat beter kan gaan retourneren, Ben Shelton, dan kan hij hier echt een wedstrijd van maken. Maar voorlopig de beste start. Duidelijk voor de topfavoriet, Alexander Zverev.
3: Dankjewel, Glenn. Vannacht kans op nevel en mist bij minima tussen 14 en 16 graden. Morgen begint grijs, daarna wisselen wolken en opklaringen elkaar af. Lokaal is er motregen of een bui mogelijk bij maxima tot 23 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Radio 2. Je luistert naar Radio 2 Relax.

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Radio 2 Relax.
2: Ontspannen met de beste muziek.
1: VRT Radio 2.
3: Tien uur, goedenavond. VRT Nieuws met Nathalie Vermuiten. In Zweden komen de eerste resultaten van de parlementsverkiezingen binnen. Het lijkt een nek-aan-nek-race te worden tussen het rechtse en het linkse blok, zegt collega Ann Verstuift.
4: Zoals verwacht is het heel spannend en doen het linkse blok en het rechtse blok een beetje haasje over. De exitpolls van de openbare televisie omroep SVT die wezen wel op een overwinning voor het linkse blok, met daarin de sociaaldemocraten van de vorige premier Magdalena Andersson. In het rechtse blok lijkt het erop dat de partij van de huidige premier Ulf Kristersson en de radicaal-rechtse Zweden Democraten stemmen verliezen. Maar op dit moment is er nog maar een 10-15% van de stembureaus geteld, dus het is nog allemaal heel voorlopig.
3: De CEO's van OpenAI en Anthropic, dat zijn de bedrijven van chatbots ChatGPT en Claude, pleiten voor een rem op de ontwikkeling van artificiële intelligentie. Er waren recent een aantal incidenten die aantonen dat die systemen niet altijd ethisch handelen en misbruikt kunnen worden. Er zijn terechte bezorgdheden, maar paniek is niet nodig, zegt Steven Latré van IMEC.
5: Die apocalyps zeker niet, maar uiteraard zijn er bepaalde veiligheidswaarschuwingen en veiligheidsbezorgdheden. Wat we wel kunnen doen, is daar een volledig veiligheidsmuur rondbouwen die zowel filtert wat zo'n systeem kan doen, krijgt het toegang tot het internet, kan het communiceren met andere AI-systemen, maar ook wat we zelf kunnen aanvragen. Kunnen we vragen om zomaar een bom te maken, ja of nee?
3: In het voetbal is Charleroi met 0-1 gaan winnen op het veld van Zulte Waregem. Voor Zulte Waregem is het pas de eerste nederlaag dit seizoen. Het staat vijfde met 11 punten. Charleroi pakt 15 op 18 en telt evenveel punten als Club Brugge dat derde staat. En onder in het klassement versloeg La Louvière KV Kortrijk met 3-0. Voor La Louvière is het de eerste zege dit seizoen. KV Kortrijk pakte na 6 speeldagen nog geen enkel punt en staat laatste. Wielrennen dan. De Mexicaan Isaac Del Toro was de beste in de Grote Prijs Montreal in Canada. Hij versloeg de Fransman Paul Sexas in een duel. Remco Evenepoel finishte als vijfde. Eerder deze week won Evenepoel nog de Grote Prijs van Quebec. Die koersen worden dit jaar gezien als ideale voorbereiding voor het WK wielrennen, dat ook in Montreal wordt gereden en volgende week begint met de tijdrit. Evenepoel is een van de favorieten voor zowel de tijdrit als de wegrit. En de Spanjaard Enric Mas heeft de Ronde van Spanje gewonnen. De Noor Tobias Johannessen won de slotrit. Ramses de Bruyne werd daarin derde. En Wout van Aert pakte de groene puntentrui en dat betekent toch wel veel voor hem.
6: Ik denk dat deze vooral veel betekent omdat ik 2 jaar geleden die trui gewoon op zak had. En dat was een van de grootste teleurstellingen van mijn carrière omdat ik toen gewoon in een zware blessure belandde. Dus ja, ik ben heel blij dat ik hier heel uit sta en dat ik nu echt met die overwinning naar huis kan.
3: En in New York wordt de finale van de US Open tennis gespeeld, het laatste Grand Slam toernooi van het seizoen. Het nummer 2 van de wereld, Alexander Zverev, neemt het op tegen thuisspeler Ben Shelton, 9e van de wereld. En Glenn Martens, hoe staat het daar ondertussen?
7: Wel, de Duitser heeft de openingsset gewonnen met 6-3. Ging 2 keer door de opslag van Ben Shelton, die wel er echt een wedstrijd van aan het maken is in set nummer 2. Daarin gaan we zo meteen beginnen aan een tiebreak. Maar ik moet wel zeggen dat Zverev heel secuur aan het tennis is. Nauwelijks iets weggeeft op zijn eigen service. En de Amerikaan die gaat echt beter moeten retourneren als hij echt een kans wil maken op zijn eerste Grand Slam titel. Het kan nog alle kanten uit. Als hij deze tiebreak wint, dan is alles weer te herdoen als Zverev deze tiebreak wint, dan komt die 2-0 voor en komt die heel dicht bij een tweede Grand Slam titel.
3: Dankjewel, Glenn. Vannacht kans op nevel en mist bij een minima tussen 14 en 16 graden. Morgen begint grijs, daarna wisselen wolken en opklaringen elkaar af. Lokaal is er motregen of een bui mogelijk bij maxima tot 23 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
1: Radio 2.
0: Je luistert naar Radio

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Radio 2 Relax.
2: Ontspannen met de beste muziek.
1: VRT Radio 2.
3: Elf uur, goedenavond, VRT Nieuws met Nathalie Vermuijten. De Poolse premier Donald Tusk waarschuwt voor nog meer Russische aanvallen op Oekraïne de komende weken. En hij vreest dat die escalatie ook Polen zal treffen. Dat heeft hij gezegd tijdens een crisisvergadering na de drone-aanval op een trein van Kiev naar Warschau aan de Poolse grens vanmorgen. Daarbij vielen geen gewonden. Ook westerse politici gebruiken die spoorverbinding. Vanmorgen reed zo'n trein met hooggeplaatste buitenlanders nog van Kiev naar Warschau. En dat kort voor de trein die geraakt werd. Volgens de Oekraïnse spoorwegmaatschappij was die eerste trein mogelijk het echte doelwit van de aanval. Volgens Duitse media zaten op die trein onder meer een topadviseur van de Duitse bondskanselier Merz en de voormalige Britse premier Boris Johnson. Het parket van Brussel onderzoekt het verdachte overlijden van twee vrouwen in Anderlecht vanavond. De politie was opgeroepen voor een incident en vond in een woning één zwaargewonde vrouw en één vrouw met een mes. Voor de politie kon ingrijpen, sprong de gewapende vrouw uit het raam. Beide vrouwen werden nog gereanimeerd, maar zijn overleden. In New York is de finale van de US Open tennis nog altijd aan de gang. Daarin neemt Duitser Alexander Zverev het op tegen thuisspeler Ben Shelton. En Glenn Martens, is het al duidelijk wie er zal winnen?
4: Wel voorlopig de Duitser aan de winnende hand. Zverev leidt met 6-3, 7-6, 2 sets tegen 0. Hij serveert uitstekend, geeft Shelton nauwelijks een kans op zijn eigen opslag. En de Amerikaan die kan niet anders doen dan aanklampen. Dat deed hij in set 2, maar in de tiebreak stapelde hij de fouten op. We zitten nu bij 5-5 in de derde set richting een tiebreak. Maar Zverev dus op 1 set van een eindzege in New York.
3: Dank je, Glenn. In het wielrennen heeft de Mexicaan Isaac Del Toro de grote prijs Montreal in Canada gewonnen. Hij versloeg in een duel de Fransman Paul Sexas. Remco Evenepoel finishte als vijfde. Eerder deze week won Evenepoel nog de grote prijs van Quebec. In het voetbal heeft Charleroi met 0-1 gewonnen bij Zulte Waregem. Voor Zulte Waregem is het pas de eerste nederlaag dit seizoen. Het staat vijfde met 11 punten. Charleroi pakt 15 op 18 en telt evenveel punten als Club Brugge dat derde staat. Onderin het klassement pakte La Louvière zijn eerste zege dit seizoen. Het won met 3-0 van KV Kortrijk. Kortrijk pakte nog geen enkel punt en staat laatste. En in het basketbal zijn de Verenigde Staten voor de vijfde keer op een rij wereldkampioen geworden bij de vrouwen. De VS versloegen in de finale in Berlijn Frankrijk met 97-79. Het brons was voor Spanje. Vannacht kans op nevel en mist bij minima tussen 14 en 16 graden. Morgen begint grijs, daarna wisselen wolken en opklaringen elkaar af. Lokaal is er motregen of een bui mogelijk bij maxima tot 23 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Radio 2. Je luistert naar Radio 2.

0: 12 uur, goeienacht, VRT Nieuws met Nathalie Vermuijten. De Poolse premier Donald Tusk waarschuwt voor nog meer Russische aanvallen op Oekraïne de komende weken. En hij vreest dat die escalatie ook Polen zal treffen. Dat heeft hij gezegd na de drone-aanval op een trein van Kiev naar Warschau aan de Poolse grens van morgen. Ook westerse politici gebruiken die spoorverbinding, ook vanmorgen nog, en dat korte tijd voor de trein die geraakt werd. Volgens de Oekraïnse spoorwegmaatschappij was die trein mogelijk het echte doelwit van de aanval. De Amerikaanse president Trump wil dat de Oekraïnse president Zelensky stopt met zijn aanvallen op Russische olieraffinaderijen waar diesel geproduceerd wordt. Volgens Trump zijn er genoeg doelwitten in Rusland, maar diesel mag niet geviseerd worden, want dat veroorzaakt een tekort en dat doet de wereld pijn, zegt hij.
1: He has to stop knocking out diesel fuel in Russia. Let him go after targets, but not diesel fuel, because he's causing a shortage of diesel. This isn't done by the Middle East. This is done by what's happening with Russia and Ukraine. We spoke to Mr. Zelensky about it. There are plenty of other targets. Don't hit diesel fuel. That's hurting the world.
0: Trump zegt dus dat de stijgende dieselprijs met Oekraïne en Rusland te maken heeft en niet met het Midden-Oosten, maar ook zijn oorlog met Iran doet die olieprijs stijgen. In Geel in de provincie Antwerpen is een fietser van 60 levensgevaarlijk gewond geraakt toen hij werd aangereden door een wagen. De fietser was op dat moment aan het oversteken. Volgens de politie had de bestuurder hem niet opgemerkt. En in Lommel in Limburg is een bromfietser van 52 levensgevaarlijk gewond geraakt, ook bij een aanrijding door een auto. Die reed net weg van een parking. De Duitser Alexander Zverev heeft de US Open tennis gewonnen. Dat is het laatste Grand Slam toernooi van het seizoen. Hij versloeg in de finale thuisspeler Ben Shelton. Glenn Martens met het verslag.
2: Ben Shelton stond voor het eerst in de finale van een Grand Slam toernooi en had in set 1 duidelijk last van de zenuwen. Hij leverde twee keer zijn service in en verloor die set met 6-3. De Amerikaan had vooral moeite om de service van Zverev te lezen. De Duitser verloor nauwelijks een punt op zijn eerste opslag en maakte in set 2 het verschil in de tiebreak. Met een 2-0 voorsprong in sets kwam Zverev dicht bij de eindzege, maar Shelton gaf niet op. De Amerikaan pakte de derde set iets wat verrassend en gaf zo het thuispubliek opnieuw hoop. Die hoop was wel van korte duur, want al in het openingsgame van set 4 ging Zverev door de opslag van Shelton. Een tik die de Amerikaan niet meer te boven kwam en na ruim 3,5 uur was het afgelopen. 6-3, 7-6, 5-7 en 6-2. Geen eerste Amerikaanse eindzege sinds 2003, wel een tweede Grand Slam titel voor Alexander Zverev.
0: In het wielrennen heeft de Mexicaan Isaac Del Toro de grote prijs Montreal in Canada gewonnen. Hij versloeg in een duel de Fransman Paul Sexas. Remco Evenepoel finishte als vijfde. Eerder deze week won Evenepoel nog de grote prijs van Quebec, maar vandaag was hij niet in zijn beste vorm, zegt hij.
3: De hele dag voelde ik me eigenlijk niet goed. Ik denk niet echt hersteld van Quebec en de reis van gisteren, maar ja. Ik geef nooit niet zomaar op, dus uiteindelijk nog vijfde geworden. Dat is wel een mooi resultaat. Maar beter vandaag met een slechte dag dan binnen 2 weken.
0: Want dan wordt de wegrit van het WK wielrennen in Montreal gereden. Het WK start volgende week met de tijdrit. Voor beide wedstrijden is Evenepoel een van de favorieten. En in het voetbal heeft Zulte Waregem voor de eerste keer dit seizoen verloren. Het werd thuis 0-1 tegen Charleroi. Zulte Waregem staat zo vijfde met 11 punten. Charleroi heeft er 15. Dat is evenveel als Club Brugge dat derde staat. La Louvière pakte dan weer zijn eerste zege dit seizoen. Het won met 3-0 van KV Kortrijk. Kortrijk pakte nog geen enkel punt en staat laatste. Vannacht kans op nevel en mist bij minima tussen 14 en 16 graden. Morgen begint grijs, daarna wisselen wolken en opklaringen elkaar af. Lokaal is er motregen of een bui mogelijk bij maxima tot 23 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
4: Luistert naar Radio

kijk mij nu eens aan. Nee, zeg maar niets, je mag best zwijgen. Het valt nu nog zwaar, maar ik weet dat ik jou kan krijgen. Dit hoeft nooit meer te gebeuren, als je bij me blijft vannacht.

Ik was iemand die altijd graag alleen was en niet zo van een arm om me heen was. Ça m'allait, je m'aimais bien, très bien. Maar jij stond voor mijn hart, ik liet je binnen. Had ik me

0: Het is 1 uur, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. In Lokeren zijn bij een zwaar verkeersongeval zondagavond 2 gewonden gevallen. Mogelijk ging het om een straatrace. Er waren 3 auto's bij het ongeval betrokken. Een bestuurder in een BMW reed met hoge snelheid in op een Audi. Een andere bestuurder, ook in een BMW, probeerde hen te ontwijken en belandde aan de overkant van de weg tegen de vangrails. De bestuurder van die wagen raakte zwaar gewond. De bestuurder van de eerste BMW raakte licht gewond. In de Audi zat een koppel zestigers. Zij bleven ongedeerd. De Amerikaanse president Donald Trump heeft uitgehaald naar wat hij de negatieve krachten noemt die de ontwikkeling van AI willen vertragen. Hij zegt dat er dingen worden aangehaald over AI die niet gaan gebeuren. Nog volgens Trump heeft de VS een voorsprong op China wat artificiële intelligentie betreft en hij wil dat de VS het meest ontwikkelde land ter wereld blijft. Want wie de AI-race wint, wint het spel, zo zegt hij.
1: We're the most sophisticated country in the world. And frankly, I want to keep it that way. Because whoever wins, AI wins. We can put guardrails, we can do this and that. But I think you have a lot of negative forces and are bringing it up. Shouldn't be bringing it up. And they're bringing up things that won't happen.
0: De CEO's van OpenAI en Anthropic, de bedrijven van chatbots ChatGPT en Claude, hebben dit weekend net gepleit voor een rem op de ontwikkeling van artificiële intelligentie vanwege de gevaren. De Duitser Alexander Zverev heeft de US Open gewonnen. Dat is het laatste Grand Slam tennistoernooi van het seizoen. Hij versloeg in de finale thuisspeler Ben Shelton. Glenn Martens weet er alles van.
2: Ben Shelton stond voor het eerst in de finale van een Grand Slam toernooi en had in set 1 duidelijk last van de zenuwen. Hij leverde 2 keer zijn service in en verloor die set met 6-3. De Amerikaan had vooral moeite om de service van Zverev te lezen. De Duitser verloor nauwelijks een punt op zijn eerste opslag en maakte in set 2 het verschil in de tiebreak. Met een 2-0 voorsprong in sets kwam Zverev dicht bij de eindzege, maar Shelton gaf niet op. De Amerikaan pakte de derde set iets wat verrassend en gaf zo het thuispubliek opnieuw hoop. Die hoop was wel van korte duur, want al in het openingsgame van set 4 ging Zverev door de opslag van Shelton. Een tik die de Amerikaan niet meer te boven kwam en na ruim 3,5 uur was het afgelopen. 6-3, 7-6, 5-7 en 6-2. Geen eerste Amerikaanse eindzege sinds 2003, wel een tweede Grand Slam titel voor Alexander Zverev.
0: Het weer nog. Vannacht kans op nevel en mist. Minima rond 15 graden. De dag begint straks grijs. Daarna krijgen we afwisselend wolken en opklaringen. Lokaal is er ook wat motregen of een bui mogelijk. En maxima relatief zacht tot 23 graden. Vanaf dinsdag opnieuw nog wat meer zon. Ik wens je nog een fijne nacht. En meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.
3: Radio 2. Je luistert naar Radio 2 Relax.

0: Er is 2 uur een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. Het aantal studenten dat zich inschrijft voor de lerarenopleiding lijkt te dalen. Dat merkt een aantal hogescholen aan de voorlopige inschrijvingscijfers voor het komende jaar. Bij Hogeschool Odyssee zakken de inschrijvingen naar het laagste niveau in 5 jaar tijd. En ook de UCLL merkt een daling, vooral in de opleiding voor kleuteronderwijs. Mogelijk speelt er een effect van de beeldvorming over het lerarenberoep in de media, denken de scholen. Maar er is ook een effect door een aantal hervormingen. Zo werden de tegemoetkomingen voor knelpuntberoepen vanuit de VDAB teruggeschroefd, waardoor er minder zij-instromers zijn. De Sociaal-Democratische Partij van Zweden is klaar om haar verantwoordelijkheden op te nemen. Dat heeft partijleider Magdalena Andersson gezegd vannacht in een reactie op de voorlopige verkiezingsresultaten in Zweden. Het linkse blok lijkt die verkiezingen te zullen winnen, al is het erg krap. Op dit moment is 91% van de stemmen geteld en het linkse blok haalt 175 zetels. Het rechtse blok heeft er voorlopig eentje minder. Tot nu werd Zweden geleid door een centrumrechtse minderheidsregering met gedoogsteun van de radicaal-rechtse partij. Die partij doet het wat minder goed dan verwacht. Als het rechtse blok toch nog zou winnen, zou de radicaal-rechtse partij mee in de regering worden opgenomen, zei huidig premier Kristersson al voor de stembusgang. De Duitser Alexander Zverev heeft de US Open gewonnen. Dat is het laatste Grand Slam tennistoernooi van het seizoen. Hij versloeg in de finale thuisspeler Ben Shelton in 4 sets. 6-3, 7-6, 5-7 en 6-2 werd het. Voor de 29-jarige Zverev is het zijn tweede Grand Slam titel in een jaar tijd. Hij won eerder dit jaar ook al Roland Garros. Achteraf excuseerde hij zich bij de Amerikaanse fans die natuurlijk liever voor het eerst in 23 jaar een landgenoot hadden zien winnen.
1: I know that today 99.9% of the people wanted Ben to win. So I'm very sorry, first of all. But second, it was an incredible atmosphere to play in, even though I know that the crowd